lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij deze zomer naar alle festivals waar Phonics ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Phonics Festipass. Meer info, check phonics.nl/

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, met RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoord Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is 1 graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze zomer naar alle festivals waar Funnix ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Funnix Festipass. Meer info, check funnix.nl/

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij deze zomer naar alle festivals waar Funnix ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Funnix Festipass. Meer info, check funnix.nl/

0: Ina Zometeen Games. Wat is jouw comfort TV-show? Een TV-show, serie die je altijd kan kijken en die je altijd een fijn gevoel geeft. Bij de ene is het Friends, bij de andere is het Breaking Bad. Dat laatste geldt voor mij. Wat is het voor jou? Wat is die comfort serie die je altijd kan blijven kijken? Die je altijd, met nadruk op altijd, een fijn gevoel geeft? Laat het doorkomen via de NPO Luister-app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Deze zon.

0: kiezen. Nee, die ga ik niet kiezen, want dan heb ik het altijd over Breaking Bad. Ik kies Power. Power van de serie die 50 Cent mede produceert. Een serie over Ghost. De man die daadwerkelijk alles om doet om zijn gangsterleven achter zich te laten. En te focussen op het bewandelen van het rechte pad. Het lukt hem niet helemaal. Maar het zorgt voor allemaal gekke intriges en gekke stories. En zijn beste vriend Tommy is hilarisch. Die man is helemaal knettergek. Maar het zorgt voor echt hilarische taferelen. Dus dat is een serie die ik graag kijk. Ik heb alle spin-offs ook gekeken. En volgens mij dit weekend of volgend weekend komt weer een nieuw seizoen van Raising Kanan. Dat is ook een spin-off. Dus dat is... Ja, ik ben blij. Daar word ik gewoon vrolijk van. Als ik daarna kan kijken, denk van, ja man, life is good. Dus lang leven alle toffe series die gemaakt worden, want ik ben fan. Donna, my sister, good morning.
1: Good morning, Fernando, hey.
0: Wat is voor jou zo'n serie, zo'n comfort serie die je altijd kan kijken, die je gewoon blij maakt, raakt, op alle mogelijke manieren?
1: Je zou misschien niet per se denken als ik zeg dat er heel veel mensen vermoord worden.
0: Oh.
1: Heel veel hoofdpersonen worden gestabbed. Zelfs de mensen waarvan je denkt van, nee, die toch niet. Jawel, worden ze weer gecrushed door een of andere dokter. Allemaal stenen. Er zit ook een beetje incest in die serie. Oh. Dus het is een beetje, als je het zo hoort, van, huh?
0: De real life serie van Dutroux, wat is dit?
1: Game of Thrones! Ah. Ja, echt Game of Thrones.
0: Ja?
1: Het zijn 8 seizoenen volgens mij. En ik heb het laatst voor de 3e keer helemaal opnieuw gekeken. Dus dat is zeg maar een investment, hè, want dat duurt heel lang.
0: Voor de 3e keer?
1: Ja, voor de 3e keer.
0: Hoeveel seizoenen heb je dan?
1: 8 zijn het er.
0: Hoeveel afleveringen totaal?
1: Dat moet ik even checken. Hoeveel, dat ga ik nu checken, afleveringen heeft Game of Thrones, hoor je mijn nagels typen?
0: Ja.
1: In totaal. In totaal zijn het er 73.
0: Oké. Okay.
1: 73 zijn het er. 73 van een uur. Zijn het er. En de reden waarom ik het ben gaan kijken was eigenlijk omdat ik zat een boek te lezen. En die tijd las ik nog boeken. Zie je, ik heb het weer nodig. Als ik lees, dus, toen las ik nog boeken. En toen stond er van, ja, je moet soms om je creativiteit aan te zetten, moet je iets gaan kijken waarvan je nu al denkt, ik ga het helemaal vreselijk vinden. Want wat er gebeurt met die streamingsdiensten, je gaat natuurlijk automatisch dingen checken waarvan jij denkt, die vind ik ook tof. Want je gaat niet echt meer achter de tv zitten en maar wachten tot je iets wordt voorgeschoteld.
0: Ja.
1: Dus dat boek zei, ga iets kijken waarvan je denkt, dit vind ik helemaal crack. Dit vind ik helemaal niks. Dus toen dacht ik, ja, dat moet dan Game of Thrones zijn. Want ik heb niks met al die kostuums en dingen uit de oudheid. En al vechten en draken is niks voor mij.
0: Ja.
1: Ja, ik was gewoon helemaal hooked.
0: Oh, wow.
1: Zelfs als ik repetities had met mijn band.
0: Wow.
1: En dan was de band aan het spelen. Zat ik gewoon, ik had dan mijn blad lezen, dus waar de tekst op stond. Zat ik stiekem op mijn iPad dat te kijken. Zo obsessed was ik.
0: Zo.
1: Ja, dus nog steeds. Ik hou van Game of Thrones.
0: Game of Thrones. Ik moet er nog steeds eraan beginnen. Hoor
1: ja, ik moet Power ook nog kijken. Dus ik bedoel, we zijn kiet.
0: Oké. We gaan het meemaken. Ik ben benieuwd hoe de app explodeert aan reacties. Laat het doorkomen via de NPO Luister app. Welke comfort serie kijk je graag? Welke serie raakt je in je ziel en wil je blijven kijken? Soms ook op een regenachtige dag, zoals vandaag. Ik zag regen en ik dacht,

0: zo freaking vervelend als je op een gegeven moment de regen in moet. Dan moet je weer een paraplu tevoorschijn halen. En vaak heb je hem niet. Dan moet je weer rennen. Dan heb je net je outfit aan. Kom je zeiknat ergens binnen. Wat fucked up is als je bijvoorbeeld op de fiets zit en het begint dan te regenen.
1: Daarom fiets ik dus niet. Snap je nu waarom ik niet fiets? Ik heb daar ook geen zin in. Ik zou ook een beetje denken dat het nu gewoon weer lekker weer bleef. Maar het is echt de gutter. Ik heb voor het eerst in 2 maanden tijd een trui aan. Ik draag nooit truien. Ja. Waarom draag ik nu binnen jullie een trui? Wat is dit?
0: Eigenlijk is dat zo'n trui voor je misschien met die Volvo.
1: Dan hou je geld in. Dure trui. Je weet wat ik van die trui vind. Hou je geld gewoon. Koop iets leuks voor je vrouw. Ik hoop het niet. Nee, bedankt. Ik ben bijna jarig. Don't you dare. Niet die kraanvogeltrui hoor. Nee. Dat ga je niet doen, hè? Nando, dat ga je niet doen, hè?
0: Nee, beloofd.
1: Maar je lacht toch? Nee, maar je bent niet... Nee, ik wil het niet. Nee, want ik vind het ook zonde van je geld dat ik ga het niet dragen.
0: Weet ik.
1: Niet doen, hè?
0: Nee.
1: Je ziet hem op Pinterest staan de volgende dag.
0: Hé, maar dat is wel erg, hè? Stel, je koopt iets voor iemand... En dan zie je dat cadeautje gewoon op Vinted staan de volgende dag.
1: Weet je wat, ik heb wel dat ik af en toe cadeautjes doorgeef.
0: Oh.
1: Ja, sorry, dat doe ik wel. Soms krijg ik iets. Nee, maar luister even. Soms krijg ik iets en dan open ik het en dan denk ik... Ja, dit is niet voor mij.
0: Ja.
1: Maar ik ga het inderdaad nu ook niet gewoon ongebruikt ergens laten liggen. Dat is zonde.
0: Oké, dus je verkoopt hem of geeft hem gewoon door?
1: Nou, soms als iemand jarig is, dan denk ik... Ik heb nog ergens een dicht exemplaar van iets.
0: Wauw.
1: Nee, maar wat? Het is gewoon... Het cadeau krijgt een leven bij iemand die het echt wil.
0: Maar weet je wat kut is? Als op dat feest ook de persoon is die jou dat cadeau heeft gegeven... wat jij op een gegeven moment doorgeeft. Hé, die trui komt me bekend voor.
1: Ik ben veel tactischer dan dat. Ik ga precies nadenken wie zit in jouw inner circle. En pas aan die persoon buiten die cirkel geef ik dat cadeau. Maar dan weet je toch tenminste dat het cadeau een fijne bestemming krijgt.
0: Ja, je hebt in ieder geval gezorgd voor een fijne situatie.
1: Snap je?
0: Oh mijn god.
1: Recycling, good for the planet.
0: Als je aan het luisteren bent, we hebben het over series. Als je bij jezelf denkt van, ja, maar ik heb een toffe serie die ik graag kijk. Laat het doorkomen. Game of Thrones kijk Donna heel graag. Ik heb best wel veel series die ik meerdere malen heb gezien. Breaking Bad, sowieso. Maar weet je ook, ik bedacht me, Snowfall.
1: Oh ja, met, Damson Idris.
0: Ja, daar speelt hij een soort guy die crack gaat verkopen in Los Angeles. En heeft alles ervoor over om de top gangster te worden. En het leidt tot de meest gekke situaties. Die heeft me ook echt gepakt. Ik vond hem zo goed acteren in die serie. En The Ozark. De Ozark is op Netflix.
1: Oh, volgens mij heb ik die ook gezien.
0: Ja, dat die met zijn familie naar een of andere soort uithoek gaat.
1: Heel vet.
0: Die is echt, dat was ook een hele toffe serie.
1: Ik zie ook heel vette dingen binnenkomen in de NPO Luister app. Ik zie Dano, die zegt The Boys. Hele dikke serie.
0: Oké.
1: Net een nieuw seizoen vanuit, geloof ik. Bolle Pinda, ze noemt hij zichzelf. Ik heb het niet zo geschreven voor hem. Bolle Pinda, die zegt The Big Bang Theory. Dat is ook wel echt zo'n comfort show, ja. Waar je gewoon lekker bij weg kan dromen.
0: Ja. Ja, en hoe heet die andere met die, niet Eva Longoria, jawel, dat is de Desperate Housewives of iets.
1: Desperate Housewives?
0: Ik voor Eva Longoria, ik zie haar gewoon voor me.
1: Ik heb het nog nooit gekeken.
0: Oh, maar in ieder geval.

0: diferente leca. Khalid met Better. A very good morning. We zijn op zoek naar die series. Die series die jou raken. We hebben Ibo aan de lijn. Ibo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, broski.
0: Hey, vertel. Wat is die serie? Wat is je comfort TV show?
1: Bro, die serie, Solo Leveling. Het is een anime serie. En absurd, man. Echt waar. Het is een hele next level serie. Het is niet een hele oude serie. Het is gewoon een jongboy, eigenlijk gewoon een nerdje, die van niks gewoon een van de ziekste vechters, krijgers wordt van een wereld, zeg maar. Het speelt zich af in Japan. En die man, iedereen die die telkens verslaat, krijgt hij dan zijn ziel, krijgt hij dan mee met zich. En bij de next gevecht neemt hij dan alle zielen mee. Op een gegeven moment heeft hij gewoon een hele leger met zich.
2: Wow.
1: Dat is ja, man. Die serie is echt. Mensen die het kennen, die weten wel waar ik het over heb. Dat is echt een leuke, goede serie. Ik heb denk ik een hele seizoen heb ik denk ik binnen 2 dagen afgekeken.
2: Wauw.
0: Oké, okay. Anime, Solo Leveling.
2: Ik zit het eventjes te googlen. Ik zie gelijk een soort van iets met een oog en dat daar bijna iets in komt en zo. En het ziet er wel scary uit. Het zijn een soort van geesten of zo allemaal.
1: Ja, allemaal soorten monster zijn het, maar okay. Je hebt ook soldaten, zeg maar. En je hebt soorten werelden. En hij moet elke wereld moet hij dan verslaan. Hij krijgt uit het niets, krijgt hij een programma in zijn lichaam. Nadat ze dan, ze zijn dan echt geweest. En je begint dan low en dan hij krijgt een programma in zijn lichaam. En hij begint vanaf daar, begint hij level up, level up, level up. En vandaar Solo Leveling. Hij krijgt telkens, krijgt hij dan, hij wordt groter, gekker en gekker wordt hij.
2: Oké, damn. Okay. Dat klinkt wel vet. Dit klinkt iets als op koude dagen, dat je gewoon binnen zit, dekentje over je heen, regen op de ramen en dan lekker dit bingen gewoon.
0: Ja, ik ga hem opschrijven, man.
2: Solo Leveling.
0: Ja, Solo Leveling. Ja.
1: Aanrader, jongens. Echt waar.
0: Ja. Ik ben weer opnieuw begonnen met Dragon Ball Z, dus ik moet het even erbij zetten.
1: Oh, bro. Niet beginnen met die dingen, man. Ik krijg gelijk kippenvel. Ik wil gelijk zo meteen naar huis.
0: Ja, Dragon Ball Z doet dat met mensen. Ik zeg je echt, er is daar iets. Ja, ik kan een uur over blijven praten, dus we moeten zo naar het nieuws. Lobby naar jou, thanks man. En we gaan het opschrijven en noteren, man. Liefde, man, thanks.
2: Thank you.
0: Liefde, man. Thanks voor alle leuke tips, man.

0: Amang. What serious van de buitenkijker. Regen. Het is ook nog bewolkt. En af en toe een afwisseling met regen en ook een beetje zon. Kikkeboe. 16 tot 19 graden. Rescue van NOS op 3 met het nieuws van NOS op 3. Good morning.
1: Goedemorgen. Een flinke explosie vannacht bij een flat in Amsterdam Nieuw-West. De eerste melding van de ontploffing kwam iets na middernacht. Vervolgens is de brandweer urenlang bezig geweest om de brand die daarna ontstond te blussen. 7 mensen raakten gewond. In totaal moesten 400 flatbewoners hun bed uit. Verslaggever Vincent van Rijn is bij die flat in Amsterdam.
2: Sommigen sliepen al, sommigen niet. Toen ze die hele harde knal hoorden. Het gaat om een hele grote galerijflat, 9 verdiepingen, veel bewoners. En die hoorden op een gegeven moment dat ze die flat voor de zekerheid dus uit moesten. De meeste daarvan zijn opgevangen bij vrienden, familie in de buurt. Maar er zijn ook een aantal mensen bij het stadsdeelloket van de gemeente aan het Osdorpplein, hier 5 minuten vandaan, opgevangen. Er zijn ook wat medewerkers van het Rode Kruis daar aanwezig.
1: De explosie ontstond in een sporthal direct naast de flat. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En vandaag gaat SpaceX naar de beurs. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Het wordt de grootste beursgang ooit genoemd. Musk hoopt alle aandelen te verkopen en daarmee de beurswaarde van het bedrijf op $2 biljoen te krijgen. Dat zou Musk in een klap biljonair maken, de eerste van de wereld.
0: 12 nullen.
1: Ja, bizar.
0: Lijp, hè?
1: Ja, ja.
0: 1 man met zoveel geld.
1: Ja.
0: 1 guy.
1: Nou ja, we gaan straks, vandaag wordt bekend of dat gaat lukken.
3: Hoe laat ongeveer, weet je dat?
1: Oeh, dat zou ik even moeten checken wat die tijden zijn. Ook met de Amerikaanse beurs.
0: Kunnen we nog op de hype springen in de zin van aandelen kopen? Niet doen, hè, trouwens. Hè? Ik bedoel, geen financieel advies.
1: Nee, dat mogen
0: maar
1: we niet.
0: Maar is dat mogelijk? Want aangezien dit zo crazy gaat worden.
1: Nou, de afgelopen dagen, in ieder geval particuliere beleggers, ook hier in Nederland, konden zich inschrijven. Misschien dat de deadline nu nog loopt, dat weet ik niet. Maar ja, en dan is het alsnog dat er een toewijzing moet plaatsvinden. Dus je kan je wel inschrijven, maar dan nog is het de vraag of je ze überhaupt krijgt. Omdat er misschien wel heel veel vraag naar is. Dus het is echt gewoon een beetje kijken zometeen als de Amerikaanse beurs open gaat, wat er precies gaat gebeuren.
0: Ik ga even kijken of ik iets kan doen.
1: En het WK is eindelijk losgebarsten. Mexico speelde gisteravond in hun eigen hoofdstad de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. Dat werd een makkie voor de Mexicanen. Ze wonnen met 2-0. Die eerste overwinning werd daarna goed gevierd in Mexico-stad. Correspondent Boris van der Spek zat ook in het stadion.
4: Ja, over dit WK kan je heel veel zeggen. De aanloop ernaartoe is vooral negatief geweest met alle perikelen aan de grens in de Verenigde Staten en ook in Mexico, waar veel geprotesteerd wordt. Maar als de bal eenmaal rolt, dan wordt daar niet meer aan gedacht. En dan is het een voetbalfeest dat we hier ook zien in het Estadio Azteca, waar zeker 90.000 voetbalfans zijn samengekomen. En er hier echt feest van maken.
1: In het holst van de nacht, bij ons dan, heeft Zuid-Korea de eerste groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Tsjechië met 2-1.

0: very good morning. Wil je deze zomer naar alle festivals waar Funnik staat en ook nog eens geld krijgen voor eten en drinken? Je hoort het goed. Dan hebben we namelijk iets heel vets voor je, want de Funnik Festipass ga jij helemaal los met een vriend of vriendin naar alle festivals waar Funnik deze zomer aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan Funnik Deuntjes, Parels van de Stad, Night in Village, Palmundo en nog veel meer.
1: Ja, want we weten natuurlijk allemaal, even voor de duidelijkheid, het leven is duur, maar festivals zijn ook echt kapot duur geworden. Dus daarom gaan we het gewoon regelen. Wij gaan deze zomer jouw festivalzomer fixen. Dus met die Festipass, even dat het nog helemaal duidelijk is, krijg je van juli tot met september toegang tot alle deelnemende festivals. Maar het zijn dus allemaal festivals waar sowieso Funnik gaat zijn. En daar blijft dus ook niet bij. Je krijgt dan dus ook nog budget voor eten en drinken op een festival. En een overnachting voor jou en een plus één bij één festival naar keuze.
0: Heerlijk. En het enige wat we van jou vragen is dat je ons meeneemt in jouw festivalavonturen. Deel je ervaringen via Funnik op de radio of op onze socials. En denk bij jezelf, hey, dit klinkt als mijn droomzomer, man. Let's get it. Meld je er nu aan en maak kans op één van de exclusieve Funnik Festipassen. En geloof me, die Funnik Festipass is next level. Via funnik.nl, check het. Via funnik.nl voor meer info, je weet toch. Toby on the beat.

0: Susie en Odile.
1: Are you ready? Yeah!
0: Are we ready? Odile.
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. Nieuwe release.

0: Lekker hoor, nieuwe tunes, nieuwe releases. Nandelijk Sound System, don't get it twisted. Check en volg die playlist voor alle nieuwe releases. Dus, Nandelijk Sound System op Spotify. Nandelijk Sound System op Spotify. You don't know. Een van die tunes die ik net, wat ik een stukje van liet horen, ga ik voor je draaien in zijn totaliteit. You ready?
1: Let's go. You weet zelf, is your boy Chief. Je luistert naar de ochtendshow met mijn boy Fernando. It's all about that love, let's go.
0: Die dubbele boef, andersom.
2: Want zo zit ik in mijn kamer. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij denken?
3: Een normaal leven,
2: normaal leven moet je een of andere baas over zoeken. Maar niet mij.
4: Toby on the beat.
5: Hi, my name is, weet dat je weet pik. De rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it.

0: Fernando Lixans is met Skies. Wat heb je voor ons?
1: Ja, veel inwoners van Amsterdam hebben vannacht waarschijnlijk een harde knal gehoord. Er was een flinke explosie. Daar hoor je zo meer over.

0: smaak straight uit de wok.
1: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.

0: altijd goed. Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads.

0: Love Urban.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
4: Kan het ook sneller?
3: Ondernemers pakken meteen door.
4: Ik voel dat doorpakken niet.
3: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
4: Sneller.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam-Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Fetchetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
6: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Zometeen Kleine John en Chavante met After Party.
11: Dus geef je op voor 5 van Fernando. Stuur hem via de NPO Luister app. Kun je me 5 woorden laten raden 30 seconden. Dat is de challenge. Als je vandaag wint, als je van Fatima wint, dan ga je sowieso die mok krijgen. Die kan je nergens anders winnen en vinden. Dus trust me, you don't know. Risk easy van NOS of Dreezy.
12: Bij een explosie in Amsterdam zijn vannacht 7 mensen gewond geraakt. Dat gebeurde iets na middernacht bij een bijgebouw van een flat in Nieuw-West, dat deels is ingestort. Alle bewoners van de flat moesten hun huis uit. Deze vrouw hoorde het gebeuren.
13: Ik dacht dat mijn wasmachine eerst was. En ik ben eigenlijk weer terug naar bed gegaan. En toen werd er geschreeuwd van iedereen moet naar buiten komen, want er is instortingsgevaar. Van de hele flat, dus van de 9 verdiepingen. Daar waren ze bang voor dat de hele flat in elkaar zou.
14: Niemand die nog weet wat er gebeurd is.
13: En we worden ook niet geïnformeerd. Dus we weten ook helemaal niet waar we aan toe zijn.
12: Met honden wordt nog gezocht of er nog mensen onder het puin liggen. De brand die na de explosie ontstond is onder controle. Bij het verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is nog een kind omgekomen. Daarbij is het dodental opgelopen naar 4. 3 leerlingen en een leerkracht van een basisschool. 3 andere kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. De politie is nog bezig met het onderzoek.
15: Er is nog heel veel onduidelijk. Ook een schuldvraag, de aanleiding en dergelijke. Dat moet allemaal bijvoorbeeld worden uitgelezen uit een auto of sporen op het wegdek. Er is 1 verdachte persoon aangehouden wegens betrokkenheid bij het ongeval. Wat de exacte rol is van deze persoon is ook allemaal nog onderdeel van het onderzoek.
12: De gemeente gaat er alles aan doen om iedereen te ondersteunen. Verder worden er vandaag bloemen gelegd. En in een stampvol stadion zagen 10.000 toeschouwers gisteravond hoe Mexico de openingswedstrijd van het WK won van Zuid-Afrika. En de eerste goal liet niet lang op zich wachten.
16: Quiñones, goal! 9e minuut en de eerste treffer van dit WK is een feit. Mexico opent te scoren.
12: Ja, de Mexicanen scoorden in de tweede helft nog een keer en wonnen met 2-0. Ook de tweede wedstrijd op het WK is al achter de rug. Zuid-Korea won met 2-1 van Tsjechië. Krijg je nog het weer? De dag begint grijs en nat. Vanuit het westen wordt het later wat vaker droog, maar de kans op een bui blijft. De zon is er heel af en toe bij en het wordt maximaal 16 tot 19 graden.
17: Deze zomer naar alle festivals waar Funnix ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Funnix Festipass. Meer info, check funnix.nl/festival.
0: Fernando.
11: Good vibes only, baby. Kleine John en Chavante.

0: Hey.
1: Keep it hard, keep it banging, baby. Zometeen kun je een mok winnen. Dus als je zelf opgeeft voor Vijf van Fernando, wees scherp. Stuur Vijf van Fernando via de NPO Luister-app. Want Fatima is lekker bezig, hoor. Ze is al dagen achter elkaar aan het knallen. Dus wees scherp, wees alert. Kijk, dit is ook even een manier om het eind van je leven een beetje leuker te maken. Een bedrijf gaat namelijk viraal nadat het designs heeft gedeeld van doodskisten in Teenage Mutant Ninja Turtles stijl. Oh mijn god, hoor dit, hè. Ik wil het met je delen, maar ik vind het al een beetje heftig. Dus een bedrijf gaat viraal nadat het designs heeft gedeeld, luister goed, hè, van doodskisten in Teenage Mutant Ninja Turtles stijl. Een opvallende combinatie van jeugdsentiment en een behoorlijk serieus onderwerp. Ja, hoe mix je dat met elkaar? Maar ja, online wordt er veel over gepraat. Het bedrijf wil de kisten te koop gaan aanbieden, inclusief leuke Ninja Turtles dus. Donna, eerlijk, wat vind je hiervan?
0: Nou, ik ben het wel een beetje gewend, want ik krijg dus bijna wekelijks doodkisten in mijn WhatsApp gestuurd.
1: Van wie?
0: Van mijn beste vriendin.
1: Oh, ik wil...
0: Nee, maar luister. Mijn beste vriendin, die stuurt me dus altijd, als ze leuke designs ziet van doodskisten en urnen, dan stuurt ze naar me toe. Dus okay. Ik zal ze even erbij halen. Even kijken, wat heeft ze laatst gestuurd? Ze heeft een roze glitter doodskist heeft ze gestuurd. Zei ze, oh, dit is ook echt leuk, past bij je persoonlijkheid. Mm-hmm. Ze heeft een urn gestuurd met panterprint. Mm-hmm. Zei ze, oh Don, deze is ook echt helemaal jij, want past ook bij deze kant. Het is helemaal you. Ja, dus als zij iets leuks ziet, dan stuurt ze het altijd naar me door. Dus ik ben, ja, ik schrik niet echt van dit nieuwtje, want ik krijg ze toch altijd in mijn DM.
1: Ja, kijk, Donna, weet je, ik hoor dit en kijk, weet je, dus ik denk ik deel het nieuwtje met je. Maar jij vertelt mij dat een van jouw vriendinnen...
0: Mijn beste vriendin.
1: Jouw beste vriendin.
0: Ja.
1: Dat wordt nog erger. Jouw beste vriendin stuurt jou foto's en plaatjes van doodskisten. En zegt, Don, deze past bij jou. En nergens gaat er een belletje rinkelen dat er eventueel een boodschap wordt verzonden.
0: Maar de boodschap is dat ze mij een kleurrijk figuur vindt. Want ze stuurt roze glitters doodskisten.
1: Maar waarom is ze met jouw dood bezig?
0: Nee. Ze zoekt ze niet op. De doodskisten vinden haar. Het komt in haar algoritme en dan stuurt ze het naar mij door.
1: Maar, Donna, nog een alarmbel en een red flag. Als jouw algoritme jou vindt, dat betekent dat je aan het zoeken bent naar doodskisten. Want daarom zegt de algoritme, wij vinden jou. Jij vindt dit leuk.
0: Maar kijk, uitstapt. Ik vind de ontwerpen die ze kiest wel heel erg leuk. Kijk, al zou ze me Ninja Turtles doodskisten sturen, zou ik denken, dit is niet helemaal ik. Maar ze kent me wel.
1: Donna, ik heb nog nooit iemand gehoord die doodskisten naar een vriendin stuurt.
0: You heard it here first.
1: Ik ben heel blij. Ik ga jou beschermen nu.
2: Dit is Jonna Fraser. En deze week ben ik de dikste. Shout out.

0: Hey, we're going to make it. Ik hoop het.
1: 5 voor Fernando.
0: Sound the alarm. Fatima staat helemaal klaar om zometeen 5 voor Fernando Champions League te spelen. Want vandaag als je wint, dan win je een mok. En weet je wat tof is? Als je al die andere dagen meedoet, dan kan je namelijk warm draaien, warm lopen. Ik denk dat je denkt van... Hey, opportunistisch gezien is het slimst om de vrijdag in te stappen, want dan kan ik gelijk scoren. Luister dan, als je vanaf de maandag al instapt, dan ben je aan het warm draaien voor de vrijdag. Want besef, er zijn heel veel mensen onder ons die goed zijn in 30 seconds. Maar als jij je wil warm draaien, wil warm lopen, doe dan vooral mee. Stuur 5 voor Fernando via de NPO Luister-app. 5 voor Fernando via de NPO Luister-app. En misschien doe je zometeen wel een overwinningsdans. Nou, in ieder geval, Dave en Thames, die doen de rain dance in the morning. Let's go.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: vijf woorden laten raden in 30 seconden. Dat is de challenge. En ik kan je zeggen, Fatima is de hele week aan het knallen. Madonna, tegen wie gaat ze spelen?
1: Tegen Romano. Die wil het ook wel eens uitproberen.
0: Zo, good morning.
2: Goedemorgen.
0: Hey, Fatima, you ready?
2: Ja, zeker.
0: Oké, okay, we gaan beginnen met Romano.
1: Met Romano? Oké, okay, ja.
0: Romano, ben je ready?
2: Ja, man, zeker.
0: We gaan met jou beginnen, zeker. Let's go.
2: Oké, okay, het is oranje groente en konijnen eten het.
0: Wortel.
2: Oké, okay, het is van glas. Heel klein, kinderen spelen mee als speelgoed.
0: Klein, autootje, zandbak.
2: Van glas.
0: Van glas? Weet ik wel, iets anders, geen iets anders.
2: Oké, okay, oké, okay, het is een sportmerk, drie streepjes, diagonaal.
0: Adidas.
2: Oké, okay, je brengt het, het is een fles. Je brengt het, ik heb er iets
0: voor terug.
2: Fles? Ah, shit.
0: Nee.
1: Statiegeld.
0: Statiegeld, wat was die andere?
1: Die andere was een knikker.
0: Een knikker.
1: Een knikkertje. Ja, van glas. Van glas, zei die. Dat waren er... Even kijken. Wortel was goed en Adidas was goed. Dus dat waren er twee goed.
0: Fatima.
3: Yes.
0: You ready?
3: I'm ready. Are you ready, Fernando?
0: Let's go. Go.
3: Zang van tikketuk, tikketuk.
0: Distinct.
3: Ja. Waar wordt ketchup van gemaakt?
0: Tomaten.
3: Ja. Een ander woord voor waterscooter.
0: Jetski.
3: Als je iets gaat koken, wat volg je dan?
0: Kook een recept?
3: Ja. Een gefrituurde snack met gemalen vlees van binnen.
0: Kroket.
1: Ja, zeker.
0: Are you ready? Are you ready? Ja, man. Ja, man. Hey, Fatima, we zijn de E. Teamwork makes the dream work.
1: Ik applaudisseer al. Ik applaudisseer al. Het is echt de terechte winnares van de week, hoor.
0: Zo, Fatima, wat ben jij goed, zeg.
3: Nou, dankjewel. Ik heb hier collega's van mij, die komen net binnen.
0: Ja?
3: En die denken echt van, wat gebeurt er hier allemaal?
1: Nou, je moet maar zeggen dat je nu een 5 voor Fernando celebrity bent.
0: Maar zie,
3: nou, jullie horen het, dames.
0: Dames en heren, horen jullie wat zij heeft gedaan? Elke dag heeft zij zitten slopen. Ik zeg mensen, als je denkt dat je beter bent, geef je over 5 van een ander. Kijk, zij wint gewoon een mok en gewoon terecht. Ze heeft gewoon, weet je hoe moeilijk het is om het telefonisch iets uit te beelden, iemand toe in woorden. Oh. En,
3: hey, dagenlang.
0: Hey, gefeliciteerd.

0: Summer Day Music van Jonah Fraser en J.R. met Panna.
1: Jamang. Ja, wat is er met het weer? Ja, het is wat het is. Het is bewolkt, af en toe regen, zon, 16 tot 19 graden. Gelukkig hebben we Renskies in de beelden met het nieuws van NOS of Dreezy. What's poppin'? Good morning.
2: Goedemorgen. Flink schrikken in Amsterdam-West vannacht voor 400 flatbewoners. Iets na middernacht zaten veel van hen rechtop in bed toen een explosie te horen was. Mijn collega Vincent sprak net een man die in de flat woont.
3: Ik zou net slapen. Op een gegeven moment hoorde je een knal. Ik dacht eerst dat er een bom was neergelegd bij een deur. Op een gegeven moment ging ik naar buiten kijken en toen zag ik die hele sportschool openleggen.
4: Die sportschool zit onder die flat, hè, in een bijgebouwtje.
3: Een bijgebouw, ja. Aan brandvast.
2: Door de explosie bij dat bijgebouw zijn 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. Voorlopig zitten de meeste bewoners van de flat bij vrienden of familie in huis. Wanneer ze terug kunnen naar de flat is nog niet duidelijk. De Amerikaanse popster Ariana Grande is boos op de regering van Trump. Die heeft haar muziek gebruikt in een video over het strenge migratiebeleid. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mij muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, zegt Ariana. Haar management probeert de video van het Witte Huis verwijderd te krijgen. En vanavond is het volgende gastland van het WK aan de beurt om te laten zien wat ze waard zijn op de grasmat. Canada neemt het op tegen Bosnië-Herzegovina. Nikolai is hier in Nederland geboren, maar hij woont al 11 jaar in Canada. Hij gaat kijken op zijn werk.
5: Ik heb het geluk dat ik bij een soort van sportbrouwerij werk. Dus we hebben zelf hartstikke veel tv's hangen. Ja, wij hosten dan de wedstrijden van de World Cup. In deze regio zijn er ongelooflijk veel immigranten, inclusief mijzelf natuurlijk. En die komen allemaal hun eigen land supporten.
2: Canada, Bosnië-Herzegovina begint vanavond om 9 uur onze tijd.
0: Fernando. Zometeen gaan we bellen met het Armoedefonds over een heel bijzonder project.

0: met panna. In Nederland groeit 1 op de 13 kinderen op in armoede. Voor veel brugklassers is er thuis onvoldoende geld voor schoolspullen. Denk maar bijvoorbeeld aan een rugzak, rekenmachine of schriften. Waardoor ze met een achterstand aan het schooljaar beginnen. Met actie Rugzak helpt het armoedefonds deze kinderen via lokale hulporganisaties aan het tegoed voor schoolspullen. Zodat ze zelf kunnen kiezen wat ze nodig hebben voor een goede start op school. Anne van der Wal van het Armoedefonds hebben we aan de lijn. Die gaat ons hier meer over vertellen. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, fijn om even weer te spreken. Lekker op de radio.
1: Ja, leuk.
0: Vertel, voor de mensen die nu luisteren, wat houdt deze actie nou precies in?
1: Nou, deze week komen we dus inderdaad samen met RTL Boulevard en het Armoedefonds en natuurlijk met jou, Fernando, in actie om kinderen in armoede te helpen. Dat zijn er helaas nog veel te veel, namelijk in Nederland. En zij missen vooral ook dingen als schoolspullen. Dus daarom willen wij deze week 10.000 kinderen in armoede aan schoolspullen helpen.
2: Wat een fantastische actie, zeg Anne. Echt geweldig. Ik heb er natuurlijk via Fernando van gehoord, maar kan het alleen maar heel erg supporten. Maar ja. Hey, Anne, hoe erg speelt die armoede nou in Nederland? We hebben het er natuurlijk net ook al over gehad, maar wat voor beeld moeten we daar dan bij krijgen?
1: Ja, goede vraag. Het zijn dus inderdaad in elke klas groeit gemiddeld 1 kind op in armoede. Ja, en dat is natuurlijk super heftig. Bij hen thuis is er dan gewoon weinig geld voor spullen die wij heel normaal vinden. Dus hun ouders moeten kiezen, koop ik brood of koop ik shampoo? Geef ik mijn geld uit aan een avondmaaltijd of koop ik toiletpapier? Ja, en als je dat soort keuzes moet maken, nou, dan is er al helemaal geen geld voor schoolspullen. Ja, en dat betekent dat wij dus verhalen horen van kinderen die in de wiskundeles zitten en ja, een beetje zenuwachtig zijn. Mm. En dat die leraar zegt, hey, haal je rekenmachine maar tevoorschijn.
2: Oh, ja.
1: Dat zo'n kind dan echt zo'n beetje doet van, ja, die ben ik vergeten, weet je wel. Terwijl ze hem helemaal niet vergeten zijn. Ze hebben gewoon geen rekenmachine. En we kennen genoeg verhalen dat die kinderen dan gewoon de klas uit worden gestuurd van, ja, bereid je maar vaker voor, terwijl ze kunnen er helemaal niks aan doen.
2: Oh, dus dat verdrietig.
1: Ja, zo heftig. Ja, en dat gun je natuurlijk niemand.
2: En dan ga je ook al met stress naar school.
0: Ja,
2: als je al weet van oké, als die lessen weer aan zitten komen, dan moet ik maar weer een smoes gaan bedenken. En dan loopt zo'n kind ook een achterstand op natuurlijk.
1: Ja. Nou, precies. Dus ze krijgen gewoon echt geen goede start op school daardoor. Ze zitten met zoveel extra zorgen en daardoor staan ze gewoon echt 1-0 achter.
0: Ongelooflijk. En daarom is het belangrijk dat we ook iets doen. En ik merkte ook toen ik op een gegeven moment over deze actie sprak, zei iedereen, ja, ik heb rugzakken thuis liggen, ik kan helpen. Maar voor de duidelijkheid, het is toch niet de bedoeling dat mensen zelf nu rugzakken gaan inleveren, toch?
1: Nee, dat is wel heel lief. En misschien is er een lokale hulporganisatie bij jou in de buurt die het goed kan gebruiken. Maar wat wij graag willen met deze actie is dat kinderen echt zelf ook hun schoolspullen kunnen kiezen. Dus hoe het werkt is, je doneert en dan elke 50 euro wordt omgezet in een pas. Dus wij geven een scholierenpas aan de kinderen. En daarvan mogen ze zelf hun schoolspullen gaan shoppen. Want ja, die kinderen die hebben al zo weinig zelf te kiezen. En juist als je op de middelbare school zit, is het zo belangrijk dat je zelf kan kiezen van, hey, wil ik een, weet ik veel, een hip-hop agenda, zeg maar. Of wil ik een Donald Duck agenda? Of wat past bij mij? Dus dat willen we ze hiermee geven. Dus die pas, daar kunnen ze echt zelf hun schoolspullen mee uitkiezen.
2: Dus op wat voor manier kunnen mensen dan wel de actie steunen? Dus even niet zelf die rugzak opsturen, maar waar moeten we zijn?
1: Ja, nou, hele goede vraag. Je kunt sms'en, dus dat is rugzak naar 7171. Of je kunt gewoon naar de website van het Armoedefonds gaan, dus armoedefonds.nl. En daar kun je ook helpen door te doneren.
0: Super tof, blijf supporten. Ik zie je vandaag weer. Vandaag ben ik weer bij RTL Boulevard om ook dit weer op tv, zeg maar, te pushen. Dus super tof initiatief, Anne. En dankjewel dat ik hier onderdeel van uit mag maken.
1: Ja, nou, jij ontzettend bedankt voor al je inzet en enthousiasme. En ook nu weer dat jullie er aandacht aan geven. Daar zijn we heel blij mee. En hopelijk kunnen we snel die 10.000 kinderen helpen.
0: Zeker, alles voor de kids. Thank you very much.
1: Top, dankjewel. Fijne ochtend.

voor je oren. In de Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren, nieuwe releases. Die double samen met Boef. Joran vanochtend op de radio. Hier zo Nando Leaks Sound System. De playlist with the hottest tunes.

Landelijk Sound System, ik zei al. Prop en prop vol met nieuwe tunes, nieuwe releases. Check en volg die playlist voor alle nieuwe songs. Landelijk Sound System, pon je head. Hola.

0: Vibration. Reskizi, wat heb je zo meteen voor ons in het nieuws?
1: Straks hoor je welke hobby steeds populairder wordt onder kinderen. En het is volledig offline.

0: smaak straight uit de wok.
1: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funixads.nl. Your city.

0: /Phonics. Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
1: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
0: Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram @tasteofdolly.
4: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
5: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
6: Kan het ook sneller?
5: Ondernemers pakken meteen door.
6: Ik voel dat doorpakken niet.
5: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
7: Hey, wil jij na de zomer ook naar het mbo? En heb jij je nog niet aangemeld? Bij Zadkine kun je nog steeds kiezen uit veel opleidingen. Vind je het lastig?

0: jas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen. Nu bij Dirk, code door chocolade. 3,29. Heel erg lekker.
1: Mogen sommige auto's echt alleen door mannen of vrouwen gereden worden? We hebben het er zo meteen over. De actualiteit, het nieuws van NOS op 3 van Renskeezy van NOS op 3.
2: Bewoners van een flat in Amsterdam Nieuw-West zijn vannacht opgeschrikt door een explosie en brand. Dat gebeurde bij een sportschool net voor de flat die 24 uur per dag open is. Er waren ook mensen aan het sporten toen het gebeurde, zegt de veiligheidsregio.
3: Wat ik begreep is dat er mensen binnen waren, mogelijk aan het sporten. Die zijn helaas slachtoffer geworden hiervan.
4: Zijn er nog meer slachtoffers onder de tuin?
3: Ja, we houden er rekening mee dat er nog mensen binnen zijn. Dus we zijn nog bezig met een zoekactie, met een reddingsactie. Er is een binnendrone ingezet in eerste instantie om te zoeken. En nu wordt er ook actief gezocht met speurhonden.
2: Er zijn 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 bewoners van de flat moesten hun huis uit vanwege instortingsgevaar. Door de stad racen op een elektrisch stepje tijdens een weekendje Brussel zitten straks niet meer in. Vanaf volgend jaar zijn de stepjes verboden. Volgens de stad veroorzaken ze veel overlast en gevaarlijke situaties.
5: Dat is niet de voornaamste reden waarom we deze beslissing nemen. De voornaamste reden gaat echt over die verkeersveiligheid. Het aantal ongevallen met steps met zware letsels dat zeer hoog is, tot 10 keer hoger dan bij fietsen. Maar het is een van de elementen die wel heeft meegespeeld in de beslissing.
2: Meer dan 650 mensen raakten vorig jaar in de Belgische hoofdstad gewond door een ongeluk met zo'n e-step. In Praag, Parijs, Madrid en Melbourne zijn ze ook al verboden. Je zou het niet verwachten in tijden van tablets, smartphones en korte spanningsbogen, maar vissen wordt een steeds populairdere hobby onder kinderen. Uit cijfers van de Sportvisunie blijkt nu dat ruim 330.000 kinderen onder de 15 een vispas hebben. Dat zijn er 9.000 meer dan een jaar geleden. Ook basisschoolleerlingen in Woudenberg gooien hun hengel uit, zag Hart van Nederland.
6: Ik had dus een vis en toen ging die hele hengel, die ding ging dus helemaal in de kloot.
7: Het was heel leuk.
8: Ja?
7: Ja.
8: Vind je het niet zielig dat hij een haakje in zijn mond krijgt?
7: Nee, want hij voelt er niks van.
2: En het WK voetbal is officieel begonnen. Gisteravond won Mexico de openingswedstrijd in eigen land van Zuid-Afrika. En de eerste goal viel al snel.
9: Quiñones, goal! 9e minuut. En de eerste treffer van dit WK is een feit. Mexico open te scoren.
2: Ja, Mexico wist in de tweede helft er nog eentje te scoren. Het werd 2-0. Ook de tweede wedstrijd op het WK is al achter de rug. Zuid-Korea won met 2-1 van Tsjechië. Zondagavond begint het toernooi voor Nederland. We spelen dan tegen Japan. Krijg je nog het weer? De dag begint grijs en nat. Vanuit het westen wordt het later wat vaker droog, maar de kans op een bui blijft. De zon is er heel af en toe even bij. Het wordt maximaal 16 tot 19 graden.

0: Goedendag.
1: Lekker wakker worden.
0: Hey.
1: Kiepe haren, kiepe bengen, baby.
0: Ja, Nando, als dame zijnde moet ik even iets met je bespreken. Dus als je luistert, hou die NPO Luister-app maar alvast paraat. Want, Nando, vind jij dat bepaalde auto's specifiek passen bij mannen en bij vrouwen?
1: Nee, niet echt. Ik heb zoiets van... Je rijdt wat je kan rijden, wat je wil rijden. Kijk, ik heb heel lang op een fiets gereden. Er waren ook mensen die zeiden... Hoe kan je als volwassen man op een fiets rijden? Waar is je auto? Ik voelde me nooit minder dan een ander. Ook al zat ik op een fiets. Ik was dezelfde Fernando. Dus I don't really give a fuck. I'm like, wat je wil rijden, kan je rijden. Wat je kan betalen of wil betalen. Ik kijk niet anders naar je.
0: Nou, ik ken iemand die daar heel anders over denkt. Of nou ja, ik ken deze dame niet. Maar ik ben dus een TikTok tegengekomen van Emilia Matteo.
1: Ja?
0: En dit moet je dus even horen. Luister.
2: Als je een man bent en je rijdt een Q3 of een T-Roc, dan vind ik je gewoon vrouwelijk. Ik vind je gewoon gay. Want dat zijn gewoon vrouwenauto's. Het zijn gewoon kleine, leuke vrouwenauto's. Je kan een Q8 rijden of een Tiguan, maar geen Q3 of een T-Roc. What are you?
0: Wow. What are you? Nou, het is nogal een statement wat ze maakt. Dus ik dacht, wij kunnen het erover hebben. Maar we kunnen het ook gewoon even bellen. Dus Emilia, good morning.
1: Good morning.
3: Good morning.
0: Hallo.
1: Hey,
0: Emilia. Kijk, we hebben net natuurlijk naar je geluisterd. Want eigenlijk basically zeg je dus dat sommige auto's niet mannelijk zijn. Sterker nog, dan ben je naar jouw mening zelfs gay. Hoe ben je nou tot die conclusie gekomen? Hoe kwam je op dit punt?
3: Ja, ik heb dat inderdaad gezegd. Ja, ik vind bepaalde auto's gewoon een wat vrouwelijkere uitstraling hebben. Dus om die reden gewoon leuker voor een vrouw. Ja, en eigenlijk heeft het ook echt met het formaat te maken. Je hebt vaak bij ja, merkenauto's een A1 variant en bijvoorbeeld een A3. Ja, dan vind ik die A1 gewoon wat leuker en kleiner en compacter voor een vrouw. En een A3 dan weer wat mannelijker.
0: Dus voor een man niks kleins en compact.
1: Hè? Ja. Hoe zegt zij zoals een matter?
3: Een man is het gewoon leuker als het wat groter is, toch? Dat vinden mannen zelf ook leuker vaak.
1: Maar Emilia, want kijk, het kan ook zijn... Kijk, als je in de stad woont, is een kleine auto veel makkelijker. Snap je? Ik bedoel van...
3: Mm-hmm.
1: Weet je bent makkelijker te bewegen en dat soort dingen. Maar in hoeverre vind jij dus dat zeg maar... de auto die de man rijdt iets over hem zegt?
3: Nee, ja, tuurlijk zijn er uitzonderingen. En inderdaad, als je bijvoorbeeld in een stad woont... er zijn mannen die in een bureau rijden. Dat is ook gewoon een superkleine auto... maar het ging me meer om, je hebt zeg maar gewoon altijd een kleinere en een grotere variant. En vaak is dat grotere variant gewoon meer voor een man bedoeld. Dus het is niet alsof dat echt per se iets over hem zegt. Maar naar mijn mening vind ik dat er sommige auto's gewoon wat vrouwelijker uitstraling hebben. En ja.
1: Maar wat voor reacties heb je gekregen hierop? Ik ben zo benieuwd wat voor reacties jij op jouw theorie hebt gekregen. Wat hebben mensen gezegd over dit?
3: Ja, heel veel negativiteit.
1: Oh.
3: Van eigenlijk vooral mannen.
1: Wat zeggen ze dan?
3: En ja, ik denk dat zij zich heel erg aangevallen voelden... omdat zij dachten dat ik vond dat het om de prijs ging. Omdat ja, een Q8 is natuurlijk veel duurder dan een Q3 bijvoorbeeld. Maar ja, dat was helemaal niet de insteek.
1: Oh ja.
0: Maar snap je ergens wel dat die negatieve reacties komen? Want zeg maar, het voelt een beetje, denk ik, als mensen het horen, alsof als een man het hoort, dat zeg maar hun waarde misschien afhangt van hoe groot hun auto is. Snap je waar ze dan vandaan komen?
3: Ja, ik begrijp dat ze dat zo hebben opgevat. Maar het is ook een beetje uit context gehaald. Als je echt mijn hele Snapchat had bekeken die dag... ik zeg maar heel veel eromheen. Dan ja, hadden ze ook wel gezien dat dat niet... de insteek was. Maar ik kan het begrijpen. Kijk, op social media, alles valt natuurlijk altijd een beetje anders bij iemand erin. Ook vooral als je mij niet kent, nooit hebt gezien, dan weet je ook niet hoe ik ben of denk.
1: Ja.
3: Dus ja.
1: Maar oké, stel nou, hè, want ik weet stel nou, zeg maar, je gaat op date met een guy. Lang met die man geappt, goede conversations, jullie hebben raakvlakken. Dit is die man, dit is die guy. Hier ga je en hier kan je gezin mee zichten. Je voelt het overal in je lijf, in je DNA. Maar dan komt hij aan op die date met een auto waarvan jij vindt en denkt dat het vrouwelijk is. Wat doe jij dan?
3: Ja, goede vraag. Ik zou gewoon sowieso op die date gaan. En als alles klopt, tuurlijk. Ik ga niet vanwege een auto alles afblazen. Dat slaat nergens op.
0: Maar ik voel
3: wel
0: twijfel.
3: Om een andere auto te gaan halen.
0: Zie je, ik voel wel twijfel.
1: Wow. Wow. Je zou me overtuigen om een andere auto te halen?
3: Ik zou gewoon zeggen, van die auto is veel leuker. Waarom haal je niet die?
0: Je kan gewoon je TikTok, doorsturen eigenlijk.
3: Dat ook.
1: Emile heeft mij afgekeurd op mijn fiets. Ik rijd nu pas auto's. Ze zeggen, als je met de fiets komt. Nee, wij gaan helemaal niet eens praten met elkaar. Oké, nee, maar duidelijk.
0: Kijk, iedereen zo hun mening. Kijk, weet je wat het is? Ik heb zoiets van, ik ben hier sowieso veel te open-minded voor. Ik heb zoiets van, het gaat om de persoon die in de auto zit. Maar je weet in ieder geval, als je met Emilia op date gaat, je moet niet op je fiets komen.
1: Nee,
0: dat is het ding wat zeker is.
1: Nee.
3: Nou, ik zeg je eerlijk, ik heb niks gezegd over een fiets.
0: Oké, het is anders.
1: Er is ook een verschil in fiets ook.
0: Maar wacht. Wat als die fiets roze is?
3: Nee, schat, dat kan echt niet.
0: Klaar.
3: Tenzij hij zegt, van deze fiets heb ik voor jou gehaald. Dus hij is na afloop van mij in het roze. Ja, dan is het
1: cute. Oh mijn god.
0: Ik ga zeggen, Emilia, sowieso thanks. Want je hebt al genoeg heat hierover gehad. Dus thanks dat je even met ons erover wilde babbelen, ja?
3: Tuurlijk, graag gedaan.
1: Dankjewel. Doei. Ja, als je aan het luisteren bent... Ben je het mee eens dat bepaalde auto's beter passen bij mannen of vrouwen? Reageer dan via de NPO Luister-app. Interesting.

0: Zara Larsen. Tyler is lekker bezig, jongen. Met Zara Larsen lekker bewegen en chillen. Ja, Donna, dit is best wel een onderwerp wat de app heeft laten exploderen. Bepaalde auto's zouden dus beter passen bij mannen of vrouwen. Ik ben nog steeds in shock.
1: Ja, ik vind het een beetje oppervlakkig. Maar goed, weet je, ik zeg al, daarom zei ik net ook tegen haar. We spraken de TikToker die dat erop heeft gezet. Van, ze heeft al genoeg heat hierover gehad. Dus ik vind het ook nou niet aan mij om daar nu een hele vlammende mening over te geven.
0: Nee.
1: Maar ik vind er wel iets van, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. En de luisteraar die kan daarop reageren. Als je luistert en denkt van, ik vind daar wat van. Kijk, ik heb altijd gezegd, mij boeit het letterlijk helemaal geen ene ruk. Ik heb tot vorig jaar alleen maar op een fiets gereden. En ik had scheid. Er waren bepaalde mensen die zeggen, ja, maar jij bent vernomen, man. Jij moet wel met iets komen. En waarom rij je geen auto? Rijangst, dat weten jullie langzamerhand al. Maar het boeide mij eigenlijk niet wat die mensen vonden. Maar we hebben wat berichten gekregen. Een anoniem bericht kwam binnen. Fernando, Donna, ik heb een Jaguar. Maar ik fiets elke dag en vertel niemand eigenlijk wat voor auto ik heb. Hij heeft ons wel verteld. Top. We hebben Ella aan de lijn. Ella, good morning.
2: Good morning, good morning.
0: Ja, vind jij dat bepaalde auto's alleen passen bij mannen of vrouwen?
2: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Als het je van A naar B brengt, who cares? Who cares what it is? Who cares?
0: Oké. Dus ja, het maakt jou helemaal niks uit van wat iemand rijdt of...
2: Nee. Want kijk, je weet niet waar je vandaan komt. Als je op een gegeven moment gewoon een auto hebt die je van A naar B brengt, wat maakt het uit? Je zit veilig, je zit droog. Je kan van A naar B rijden. Al rij je een Fiat 500, al rij je een I don't know what. Dat is helemaal niet relevant.
0: Ja,
1: dat is wat ik ook bedoel met een stukje oppervlakkig. Van, het zou maar zo zijn dat je iemands persoonlijkheid kon linken aan een auto. Dat zou wel, dat zou heel snel gaan, zeg maar. Het leven is wel meer dan dat. Vind ik persoonlijk. Ja, vind ik persoonlijk. Ja. Maar we zien bijvoorbeeld ook een appje van Danielle in de NPO Luister app. Die zegt, onzin, ik heb mijn man leren kennen met een RSQ3. En nu rijd ik door hem in een RSQ8. Beide prima auto's. Dus kijk, dat is ook mooi. Dat je samen werkt naar een upgrade. Dat is ook mooi.
2: Dat is zeker mij.
1: En als je dat al wil, misschien wil je voor altijd in je kleine auto rijden. Rij lekker in die kleine auto, man.
0: Ja, ik vind het heel belangrijk. Ja,
1: ga lekker chillen in die kleine crack wagon. Heerlijk.
0: Crack wagon. Ja, chillen. Waar je gelukkig van wordt. Ik denk dat wij te veel bezig zijn in deze wereld met wat de wereld van ons vindt. En dat we op een gegeven moment gewoon dit moeten rijden. Rij wat je kan rijden en wat jij behoefte aan hebt. Wil je een grote auto rijden, rij je een grote auto. Kan je het betalen, kan je het betalen. Wil je een kleine auto, rij je een kleine auto. I don't care, man. Ik kijk niet minder naar je, man. Je bent gewoon wie je bent. En weet je? En oh, is ze weg?
1: Ze is er nog.
2: Ik luister
1: naar je.
2: Het is heel motiverend, want je hebt gewoon gelijk. Je hebt gewoon gelijk.
0: Dus ik heb zoiets van, weet je, laat de mensen in de waarde. Moesa zegt, eigenlijk grotere auto's zouden passen bij vrouwen die heen en weer rijden met de kinderen. Als we over praktisch willen praten, voor lange tijd was het als je een grote auto wou je compenseren voor een kleine pipi. Of Napoleon syndroom. Fear babes. Angelina zegt, de vrouw heeft niks anders te doen dan hierover druk te maken. Ja, duidelijk. Je kan ook zeggen.
2: Nee. She take my money when I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

0: Jonna Fraser en Lil Kleine. Ja, de modern lied. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. 1 minuut. 10 vragen. En van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben. En als dat lukt, Hoembaya. Lukt het niet? Hoembaya nee. Maar dat komt goed. Ik geloof in jou. De kwalificatievraag die je nodig hebt om mee te kunnen doen is: welke stad stond vroeger bekend als Nieuw Amsterdam? Ik weet dat je dit weet. NPO luisteren.
1: Oh, you wanna know where I'm at?
0: Wil jij deze?

0: funnix.nl/festival en fix je FOMO met de Funnix Festipass. Zometeen Bare Minimum Fresh featuring daar af en toe regen en zonneschijn. Ja, het is schizofreen als het weer is. Zo blijft het. 16 tot 19 graden. Skeezy van NOS op 3. Het nieuws van NOS op 3. Good morning.
1: Goedemorgen. Bewoners van een flat in Amsterdam-West worden vanochtend ergens anders wakker. Iets na middernacht moesten 400 mensen hun flat uit, omdat opeens een keiharde knal te horen was. Even later werd duidelijk dat er een ontploffing was in een sporthal die vastzit aan de flat. Verslaggever Vincent van Rijn is in Amsterdam-West.
2: Nou, er wordt nog altijd onderzoek gedaan, onder meer met drones die ook boven die sportschool hangen. Er zijn ook speurronden op zoek dus naar mogelijke andere slachtoffers. Eerder dus al 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Maar er wordt nog altijd rekening mee gehouden dat er nog mensen onder het puin liggen. En naast mij staat de woordvoerder van de veiligheidsregio, Marco de Leeuw. Komt net uit een overleg. Meneer Leeuw, wat is de laatste stand van zaken?
3: Ja, op dit moment zijn we nog steeds op zoek naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Er komt straks een kraan en dan gaan we beetje bij beetje het gebouw eigenlijk doorzoeken. En dan zo op zoek naar mogelijke slachtoffers nog.
1: De brandweer gaat de sporthal straks helemaal afbreken, zodat ze beter onder het puin kunnen zoeken en brandweermensen veilig kunnen werken. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Het schip zou zijn gestopt na meerdere waarschuwingen van Iran. Volgens een bron bij een Amerikaans persbureau lijkt het erop dat Iran schepen in de zeestraat wilde aanvallen. En 180.000 scholieren kregen gisteren te horen of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Volgens de krant Trouw loont het ook dit jaar om te klagen en kritisch naar de examens te kijken. Zo kreeg het VWO-examen natuurkunde een uitzonderlijk hoge normering, waardoor leerlingen al met ongeveer een derde van de punten een voldoende konden halen. Docenten noemen het examen te lang en te moeilijk.

0: met Wim. Wim, hoe gaat het?
1: Goed hoor.
0: Je weet wat je kan winnen, hè?
1: Ja, een balletje.
0: Een balletje, niet zomaar een bal. Een mini-WK-bal.
1: Dat is helemaal prima.
0: Oké, je zit er al helemaal in. Ik voel het al. Dus ik zou zeggen, let's get ready.
2: De moordende minuut.
0: Welke stad stond vroeger bekend als New Amsterdam?
1: New York.
0: Welke artiest heeft de bijnaam Breezy?
1: Chris Brown.
0: Hoeveel jaar geleden was 1999?
1: Zo. 25?
0: Uit welke films komt het personage Voldemort in voor?
1: Harry Potter.
0: Maak het volgende af. Schoppen, klaver, ruiten en...
1: Weet ik niet.
0: Hoe heet de munteenheid van Marokko?
1: Goeie vraag. Shit. Lira?
0: In welke stad staat de CN Tower?
1: Chicago.
0: Hoe heet de bondscoach van het Nederlands elftal?
1: Robert Koeman.
0: Uit welk land komt Mr. Bean?
1: London.
3: Zei je Robert Koeman?
1: Robert? Een van die Koemans. Sorry.
0: Oh, hij zei Robert. Ik dacht, ja.
1: Ja, ik zei Robert Koeman.
0: Dat is geen Robert.
1: Ja.
0: Dat is geen Robert.
1: Oh.
0: Geen Robert.
1: Oké.
0: Nee. Kijken wat de rest is. Gaan kijken of je het goed hebt. Je hebt er 3 goed.
1: Helaas.
0: Dat is niet genoeg.
3: Helaas, Wim. Volgende keer beter.
0: Lobby 099-3869-3869. Bel nu en kaap de moordende minuut. 099-3869-3869. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik spreek met Carissa.
0: Hey Carissa, hoe gaat het? Vertel.
4: Het is schoppen, harten, ruiten, klaver.
0: Hey, helemaal goed. Wim!

0: aanwezig je vindt. Geen paarse sokken, maar een mini WK voetbal.
1: Gezellig.
0: Ja toch, gewoon helemaal top. Nee, het is Ronald Koeman. Ik hoorde Robert Koeman.
2: Nee, ik dacht al, volgens mij zei hij dat niet hoor. Hij zei geen Ronald. Nee. Ik hoorde Robert.
0: Robert, hij dacht Robert Blokland. Maar nee, helemaal top. Hoeveel jaar geleden was 1999? 27 jaar geleden.
2: Ja.
0: Dirham, Marokko, CN Tower, Toronto, Drake. Ja.
2: Gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Het komt zo snel mogelijk jouw kant op.

0: tunes, nieuwe releases, Nando Link Sound System, de playlist met al deze tunes.
1: Nando Champions League.
0: Tijd voor Ozuna, ook die staat in diezelfde lijst. Nando Link Sound System op Spotify. Weer geüpdate met zoetigheid voor je oren. Ja toch?

0: smaak straight uit de wok.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
6: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
7: Kan het ook sneller?
6: Ondernemers pakken meteen door.
7: Ik voel dat doorpakken niet.
6: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
7: Sneller!

0: Urban.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe!
1: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag.
2: Woehoe!
1: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Trek je niet echt lekker?
4: Ga naar

Hey, wil jij na de zomer ook naar het mbo? En heb jij je nog niet aangemeld? Bij Zadkine kun je nog steeds kiezen uit veel opleidingen. Vind je het lastig om

0: 10 tenders, alsjeblieft.
1: Ja, dat is een 8 euro.
0: Hè? 8? Oké.
2: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
3: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er gaat nog altijd veel mis bij de afhandeling van aardbevingsschade in Groningen. Bij de inspectie van duizenden woningen in het aardbevingsgebied zijn mogelijk fouten gemaakt. Op basis van die inspecties wordt besloten of een woning versterkt moet worden, gesloopt wordt of dat die veilig genoeg is om in te blijven wonen. Ook deze advocaat die slachtoffers bijstaat, ziet het vaak misgaan.
2: Het kan zijn dat de versterking niet start. Het kan zijn dat in een versterking problemen worden ontdekt die extra moeten worden opgelost. Maar we zien ook in toenemende mate dat een versterking wel is aangepakt en misschien wel afgerond, maar dat er juist na die tijd heel veel gebrek ontstaat.
1: Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen zelfs onterecht veilig verklaard. Bij een school in Axel in Zeeland zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om. Ze waren op schoolkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Deze moeder heeft bij de school bloemen gelegd.
3: Heftig. Dit hoort niet. Je hoort hier niet te zijn voor zulke redenen. Het is heel verdrietig. Als moeder ben je sowieso al voorzichtig. Je kind die laat je los en dan denk je van veel plezier. Maar een ongeluk zit toch in een klein hoekje, zoals je ziet.
1: 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. En het WK voetbal is begonnen, maar het wordt best nog een uitdaging om alle wedstrijden te zien, want veel potjes zijn namelijk 's nachts. AT5 vroeg mensen of ze nachten gaan doorhalen om alles te zien, maar in Amsterdam is er nog niet echt sprake van WK-koorts.
4: Gaat u het WK voetbal kijken?
5: Nee. Helemaal geen interesse in. Kijk liever tennis.
6: Mannenvoetbal. Interesseert me niet zo erg.
7: Alleen de late wedstrijden, vooral die om 3 uur 's nachts, die sla ik denk ik lekker over.
8: Als je met je goede been uit bed moet, ga je kijken. En met je slechte been ga je weer terug en dan ga je met je goede been eruit.
1: Ja, als je komende nacht dus met je goede been uit bed stapt, kan je gaan zitten voor de Verenigde Staten tegen Paraguay. De aftrap is om 3 uur. Krijg je nog het weer? De dag begint grijs en nat. Vanuit het westen wordt het later wat vaker droog, maar de kans op een bui blijft. De zon is er heel even af en toe bij. Het wordt maximaal 16 tot 19 graden.

0: top, man. Zometeen heel veel lekkere tunes. En ik kan je zeggen, het is bevolkt, regen, zon, wisselen elkaar af. 16 tot 19 graden. Keys van NOS op 3 met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De oorzaak van een explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West is nog onbekend. Rond middernacht was er een grote dreun in een bijgebouw van de flat, waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Deze bewoner werd er wakker van.
2: Natuurlijk was best wel een heel harde klap. En ik lag in bed natuurlijk voor werk de volgende dag.
3: Hoe gaat het nu met u? Bent u geschrokken?
2: Nee, niet echt geschrokken. Ik moet eerlijk nageven, ik kan best wel wat hebben. Maar ik was meer in shock, meer voor mijn buren en de kinderen eromheen, weet je.
1: In de sportschool raakten 7 mensen gewond en er wordt in het puin gezocht naar eventueel meer slachtoffers. De sportschool-eigenaar schrijft op Instagram dat op camerabeelden te zien is dat de explosie van onder de vloer kwam. Er lopen daar leidingen en er zitten opslagruimtes van flatbewoners. Het is nog onduidelijk wat er precies is misgegaan bij het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen gisteren, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen. Op een provinciale weg raakte in een bocht een auto van de weg en reed in op een groep kinderen en 2 begeleiders. Er is daar volgens verslaggever Hendrik Willem Hofs een herdenkingsplek gemaakt.
4: Er liggen ook al een paar bosjes bloemen. Ja, en verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden. Ja, en het zal dus wachten zijn op de uitkomsten van het onderzoek van de politie, van hoe dit nu zo vreselijk mis heeft kunnen gaan.
1: Een man van 19 uit Hulst zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. En de scheidsrechter van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika eiste gisteravond niet alleen een hoofdrol op door 3 rode kaarten uit te delen, maar hij had ook een opvallend apparaat op zijn hoofd hangen. Een soort technische haarband. Daar hingen 3 technische snufjes aan, een oortje om naar de videoscheids te luisteren, een microfoon om ook het stadion aan te spreken en een cameraatje, zodat de mensen thuis het spel ook vanuit zijn perspectief konden zien. Die haarband ga je vaker terug.

0: samen. Maakt een bepaalde auto je mannelijker dan de ander? Nou, TikTok-creator Emilia vindt van wel. Ze postte een video over dat ze bepaalde auto's die mannen rijden heel vrouwelijk vindt. Natuurlijk vielen veel mensen erover wat ze aan het... Ja, wat ze allemaal zei. Nou, we hebben met haar gebeld en we stelden letterlijk de vraag... Wat waren die reacties die je hebt gekregen? Weet je wat ze zei?
1: Ja, heel veel negativiteit. Oh. Van eigenlijk vooral mannen.
0: Wat zeggen ze dan?
1: En ja, ik denk dat zij zich heel erg aangevallen voelden... omdat zij dachten dat ik vond dat het om de prijs ging. Omdat, ja, een Q8 is natuurlijk veel duurder dan een Q3 bijvoorbeeld. Maar ja... Dat was helemaal niet de insteek.
0: Oh ja.
2: Maar snap je ergens wel dat die negatieve reacties komen? Want zeg maar, het voelt een beetje, denk ik, als mensen het horen, alsof als een man het hoort, dat zeg maar hun waarde misschien afhangt van hoe groot hun auto is. Snap je waar ze dan vandaan komen?
1: Ja, ik begrijp dat ze dat zo hebben opgevat. Maar het is ook een beetje uit context gehaald. Als je echt mijn hele Snapchat had bekeken die dag. Ik zeg maar heel veel eromheen. Dan ja, hadden ze ook wel gezien dat dat niet de insteek was. Maar ik kan het begrijpen. Kijk, op social media, alles wat natuurlijk altijd een beetje anders bij iemand erin. Ook vooral als je mij niet kent, nooit hebt gezien. Dan weet je ook niet hoe ik ben of denk.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Maar oké, stel nou, hè, wat ik wilde. Stel nou, zeg maar, je gaat op date met een guy. Lang met die man geappt. Goede conversations, jullie hebben raakvlakken. Dit is die man. Dit is die guy. Hier ga je en hier kan je gezin mee stichten. Je voelt het overal in je lijf, in je DNA. Maar dan komt hij aan op die date met een auto waarvan jij vindt en denkt dat het vrouwelijk is. Wat doe jij dan?
1: ja, goeie vraag. Ik zou gewoon sowieso op die date gaan. En als alles klopt, tuurlijk. Ik ga niet vanwege een auto alles afblazen. Dat slaat nergens op.
2: Maar ik
1: zou
2: wel coachen
1: om een andere auto te gaan halen.
2: Zie je, ik voel wel twijfel.
0: Wow. Je zou me overtuigen om een andere auto te halen?
1: Ik zou gewoon zeggen, van die auto is veel leuker. Waarom haal je niet die?
2: Je kan gewoon je TikTok doorsturen eigenlijk.
1: Dat ook.
0: Emile heeft mij afgekeurd op mijn fiets.

0: Nah, nah. Gandalf the Great.
1: Jetzo.
2: What's poppin', my bro? Wat heb je voor ons, man? Wat is
1: eerst meteen even een kleine recap naar gisteravond. WK-voetbal van start gegaan.
3: Oh ja, wij sliepen natuurlijk.
1: Ja, dat snap ik. Ik sliep ook half voor, dus het ligt niet aan jou. Maar,
2: wat was voor je dope? Mexico tegen Zuid-Afrika, 2-0, 2-1.
1: Nou, ik moet zeggen, het was wel meteen een hele opvallende wedstrijd. 3 rode kaarten.
3: Wow.
1: Dat was uniek.
2: Oké, voor Mexico?
1: 1 voor Mexico, 2 voor Zuid-Afrika. Ik moet heel erg zeggen, de broeders uit Zuid-Afrika waren niet heel erg fit. Die waren niet goed bezig. Vooral echt een beetje aan het beuken, hack en slash. Was niet heel goed, maar als je wel eventjes die sfeer proeft in zo'n stadion. Kijk, die Latin countries, die leven echt voor voetbal.
2: Okay, dus
1: en als je dan dat stadion ziet, zo massive, en dan natuurlijk het thuisland dat speelt, dat zeg maar, als je dan inbeeldt dat je dan dat veld opkomt, ja, goosebumps, bro.
2: Dus Eva Longoria is blij in ieder geval.
1: Is Eva Longoria Mexicaans?
3: Colombiaans.
2: Is ze Colombiaans? Ja, ik dacht Mexicaans, of ben ik nou helemaal gek?
3: Ik ga kijken.
2: Nou, dan heb ik het fout. Dan moet ik mijn woorden gaan inslikken.
3: Even kijken hoor.
2: Ik dacht Colombia.
3: Nee, ze komt uit. Wacht, Mexico.
1: Wel uit Mexico.
3: Ja. Hey,
2: wat kan ik zeggen?
1: Kijk, wij kijken me meteen aan van what's cracking. Oké.
2: Okay. Nou, dat is wel Eva Longoria. Ik weet waar ik moet gaan.
3: Hij zit een beetje.
2: Ga maar naar Colombia, ik ga naar Mexico.
3: Oh my god. Maar hoe kan het dan dat het over voetbal gaat en ineens zijn we hier beland?
2: Nee, als Mexicaanse ben je gewoon echt zo blij met, zeg maar.
3: Ja, daarom heb jij het ook.
2: Ja,
3: precies.
1: Ja, maar daarom kijk ik ook heel erg uit naar de wedstrijden van de Latin countries. Dat zijn.
3: Oké, wat voor muziek heb je straks? Ja, jeetje man. Hebben jullie honger of zo? Hebben jullie trek? Je hebt genoeg eetzaakjes hier in de buurt, hoor. Doe even kalm, joh. Jeetje, Mina. Het is echt.
1: Boys will be boys. Boys will be boys.
3: Voetbal, vrouwen. Jeetje man. Ja, echt.
2: Twee van die drie dingen kan ik niks mee.
1: Welkom back, Donna. Welkom back.
3: Ja, wauw. Ja, echt. Ik moet het gelijk even zien. Mijn griep komt weer terug. Dat kan toch niet? Weet je wel.
2: Oh, shit. Heerlijk. Oh,
1: nou ja, zo meteen in ieder geval tijdens Rewind en Zoen. En zo'n Zoen. Ja, zie je, daar ga je
3: ook.
1: Weet je, het is tijd voor de reclame nog.
2: Oh,
1: ik ben ook even uitgetuned. Ja, ik moet even herpakken. Herpakken moet ik.
2: Weet je wat we gaan doen voordat we eruit gaan?
1: Oh, jee. Nothing but against the party. Like that up,
4: why are you acting like that?

0: Ook zo'n trek in echte Asian streetfood? Bij Wokholi vind je de lekkerste wokgerechten. Dagvers, 100% halal en bereid door echte Aziatische chefs. Laat je wok bezorgen in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Of kom gezellig eten bij een van onze filialen. Bestel direct via wokholi.nl. Wokholi, pure smaak straight uit de wok.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
4: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
5: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Fetchetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond. Voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via GloryKickboxing.com.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Op 1 juli.

0: Wijkpark Oude Westen en De Doelen. Voor jong en oud en gratis toegankelijk. Vier de vrijheid tijdens Kitty Kottie Rotterdam vanaf 12 uur.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
4: Kan het ook sneller?
3: Ondernemers pakken meteen door.
4: Ik voel dat doorpakken niet.
3: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check Swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
4: Sneller!
5: Met zometeen muziek van Dave & Thames, maar ook dansen op La Banta gaan we doen. Gisteren is het spektakel eindelijk van start gegaan. Ik heb er lang naar uitgekeken, dus laten we meteen even samen een nabeschouwing zo meteen doen. Alleen voordat het zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske. NOS op 3, een hele goede morgen.
6: Goedemorgen. De oorzaak van een explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West is nog onbekend. Rond middernacht was er een grote dreun in een bijgebouw van de flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Deze bewoner werd er wakker van, hoorde Hart van Nederland.
7: Ik hoorde een soort dubbele knal, bam bam. En ik zat natuurlijk direct rechtop in mijn bed. En ik ben gaan kijken en ik zag dat van de sportschool de zijgevel eruit geblazen was. En dat er brand ontstond en die werd steeds groter.
8: Ik werd wakker van de rooklucht, dus ik werd niet wakker van de knal. Ik woon aan de achterkant. Ik
7: hoorde mensen schreeuwen. Dat was heel akelig. Ik dacht, ja, er zijn mensen binnen. Dat is afschuwelijk om te horen.
6: 7 mensen raakten gewond en onder het puin wordt nog gezocht naar meer slachtoffers. De sportschool-eigenaar zegt op Insta dat hij op camerabeelden heeft gezien dat de explosie van onder de vloer kwam. Er lopen daar leidingen en zitten opslagruimtes van bewoners. Vandaag gaat SpaceX naar de beurs, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Het wordt de grootste beursgang ooit genoemd. Musk hoopt alle aandelen te verkopen en daarmee de beurswaarde van het bedrijf op $2 biljoen te krijgen. Dat zou Musk in één klap biljonair maken, de eerste van de wereld. De marathon in Utrecht zal waarschijnlijk niet meer in de maand mei zijn. De gemeente Utrecht en de organisatie van het evenement overleggen over een andere datum, omdat veel lopers het vorige maand zwaar hadden door de hitte. Een student van 22 overleed, andere mensen werden onwel. Er wordt ook gekeken of de route van de marathon kan worden aangepast naar meer plekken met schaduw. En zondag is het dubbelfeest in Washington D.C. Amerika bestaat 250 jaar en president Trump blaast 80 kaarsjes uit. Om dat te vieren is zondag een groot showgevecht in de tuin van het Witte Huis. Daar vlakbij mogen 4000 genodigden plaatsnemen, onder wie militairen. Anderen zitten volgens correspondent Rudy Bauma een stuk verderop.
9: Op de ellips, dus buiten het terrein van het Witte Huis, daar kunnen zo'n 85.000 geregistreerde fans alles volgen. Ja, de Romeinen die wisten het al, geef het volk brood en spelen. Maar in dit geval wordt het volk wel weggehouden van de elite.
6: Krijg je nog het weer? Het is op steeds meer plekken droog. En als je echt mazzel hebt, ga je zelfs nog wat zonnestralen zien. En later opnieuw dikke bewolking en weer kans op regen. Het wordt 16 tot 19 graden.

0: Nine brown eyes.
1: Dave Thames, Rain Dance. En gisteren was het eindelijk zover.
2: Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind
1: met Quincy. Het WK voetbal is gisteren eindelijk van start gegaan. Mexico, gastland, die opende de wedstrijd met een 2-0 winst tegen Zuid-Afrika. Mocht je het gemist hebben, heb je ook in die zin echt wat gemist. Het was namelijk een historische wedstrijd. En niet vanwege het spelverloop, want 2-0 is natuurlijk niet zo bijzonder voor een eerste wedstrijd. Maar een eerste wedstrijd aller tijden, zeg maar op het begin van een toernooi met 3 rode kaarten. Dat is wel iets unieks. Dus dat hebben ze wel goed voor elkaar gekregen. Zuid-Afrika 2 rode kaarten en Mexico 1. Vervolgens heeft Zuid-Korea ook nog eens tegen Tsjechië gespeeld. En misschien ken je dit ook wel. Nu heb je met je bedrijf zo'n Scorito-poeltje. Dat je met z'n allen gaat voorspellen welke wedstrijden met een bepaalde uitslag gaan eindigen. En eerst zei ik nog, Zuid-Korea gaat met 2-1 winnen van Tsjechië. Uiteindelijk ging ik statistieken erbij pakken. Toen dacht ik, nee, weet je, we gaan toch voor 2-1 Tsjechië. En wat denk je, uitgerekend wordt het 2-1 voor Zuid-Korea. En dan kan ik wel van balen, want ik ben competitief. En dan denk ik bij mezelf, ja, hoe kan ik nou weer van mijn gut feeling afgeweken zijn? En toen realiseerde ik het me. Dit was precies het moment waarop ik dacht, ja, hierom.

Broederliefde, maak me niet heet. Morning. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik dus samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. En als je hem zo meteen door je speakers hoort knallen en jij denkt, Vinci, ik denk dat ik juist de antwoorden weet. Dan kan je naar de NPO luisterapp toe gaan en die antwoorden laten doorkomen. Ben je vervolgens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je naar huis met een Funnex goodie pakket. En hij is vernieuwd. Hij is vernieuwd. Dus alle reden om even mee te doen. Maar goed, voordat je überhaupt een reactie kan sturen, luister goed mee, spit je oren. Dit is The Morning Mash.

Welke twee tunes heb jij zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Het is jouw moment om te shinen en die antwoorden door te laten komen waarvan jij denkt dat ze juist zijn. Ben je de eerste die de juiste ook toestuurt, ga je dus naar huis met een Phonics Goodie pakket. Ik zou zeggen, jalla jalla, snel die NPO luisterapp induiken. Heb ik ondertussen busy voor je staan met iets wat je nu niet moet zijn. En dat is traag.

Mike Towers, Lala. Even wat Latin vibes op de vrijdagochtend tijdens Rewind of Phonix. En wie of wie gaat er een Phonix goodie pakket winnen? Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. De NPO-luisterapp die is volgestroomd met antwoorden. Ja, inderdaad. Ik had hem net al laten horen. Maar voordat jij en ik gaan inzoomen op die antwoorden. Misschien ben jij nu pas net ingetuned.

0: Up.
1: Jonathan zegt, je bent op zoek naar Charin Waka en Up Down. Fernando, die zegt, je bent op zoek naar Pretty Girls en Up Down. En Jerson, die zegt, Up Down en Tuesday. Kortom, weer wat verschillende antwoorden binnengekregen. Alleen de vraag is, wie heeft de juiste toegestuurd?

Dat is Jonna Fraser met Tuesday. Dus dat betekent dat Gerson de eerste is die de juiste antwoord heeft toegestuurd en naar huis gaat met een Funix Goodie pakket. Gefeliciteerd. Ja, het voelt altijd kloot om mensen te moeten teleurstellen, want er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen, maar er kan er maar één de snelste zijn. Niet getreurd, aankomende maandag nieuwe ronde, een nieuwe kansen. Maar voor nu even terug naar die heerlijke classic van T-Pain en B.O.B. Dit is Up Down.

Busa tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy door je speakers. En ik hoop dat je heerlijk naar het weekend aan het bewegen bent. Aangezien het vrijdagochtend is. Dus ja, hij klopt alweer aan, hè. Hij staat voor de deur. Zometeen een heerlijke tune door je speakers van Summer Walker samen met Trevor Daniel. Alleen voordat we daar zijn, eerst Young Felix, Bart of zo en Rijk. Dit is Ik Ken Die Girls. Phonics.

0: Trevor Daniels sammen mit Summer Walker, der Remix von Falling. En het is vrijdag, dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe Quincy's Weekend Warm-up. Yes sir, er komt weer wat hitte naar jou toe. Oeh, als ik jou wel zou blijven luisteren. Alleen voordat het zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske. En OS op 3, wat heb je zo meteen voor ons?
1: In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Dat sowieso.

0: Ook zo'n trek in echte Asian streetfood? Bij Wokholi vind je de lekkerste wokgerechten. Dagvers, 100% halal en bereid door echte Aziatische chefs. Laat je wok bezorgen in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Of kom gezellig eten bij een van onze filialen. Bestel direct via wokholi.nl. Wokholi, pure smaak straight uit de wok.
1: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
6: Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram, @tasteofdolly.
7: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
8: Kan het ook sneller?
7: Ondernemers pakken meteen door.
8: Ik voel dat doorpakken niet.
7: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
9: Hey, wil jij na de zomer ook naar het mbo? En heb jij je nog niet aangemeld? Bij Zadkine kun je nog steeds kiezen uit veel opleidingen. Vind je

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Toen ik hoorde dat Nieuw-Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
2: Nieuw-Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
3: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
4: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
5: Wij hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Meteen het dikste van de week, maar ook Laugh Now, Cry Later van Drake ga je horen. Zometeen is het tijd voor de nieuwe Quincy's Weekend Warm-up. Er staat een heerlijke mix op je te wachten, alleen waar die uit bestaat, dat hoor je zometeen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske en NOS op 3. Een hele goede morgen.
9: Goedemorgen. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open.
10: Op dit moment zijn we nog steeds druk bezig met de reddingsactie. Maar we zijn ook op zoek naar getuigen en beelden.
11: Heeft u dan aanwijzingen dat er iets gebeurd is?
10: Nou, we willen graag weten wat er is gebeurd. En daarom zijn wij op zoek naar beelden en getuigen.
9: Zo'n 400 bewoners van de flat naast de sportschool moesten hun huis uit vanwege instortingsgevaar. Zij kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om. 2 anderen raakten gewond. Te weinig borstkankerpatiënten krijgen een speciale gentest om te kijken of chemotherapie nodig is, zeggen onderzoekers. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat je borstkanker na een operatie terugkomt. Op basis daarvan wordt bekeken of een ingrijpende chemo met veel bijwerkingen zinvol is. Dat te weinig mensen zo'n test krijgen, kan er volgens de onderzoekers toe leiden dat vrouwen onnodig chemotherapie krijgen. En het WK voetbal is begonnen, maar het wordt nog best een uitdaging om alle wedstrijden te zien, want veel potjes zijn namelijk 's nachts. AT5 vroeg mensen of ze nachten gaan doorhalen om alles te zien, maar in Amsterdam is nog niet echt sprake van WK-koorts.
12: Gaat u het WK voetbal kijken?
13: Nee.
14: Helemaal geen interesse in. Kijk liever tennis.
15: Mannenvoetbal interesseert me niet zo erg.
16: Alleen de late wedstrijden, vooral die om 3 uur 's nachts, die sla ik denk ik lekker over.
17: Als je met je goede been uit bed moet, ga je kijken. En met je slechte been ga je weer terug en dan ga je met je goede been eruit.
9: Ja, als je komende nacht dus met je goede been naar bed stapt, kan je gaan zitten voor de Verenigde Staten tegen Paraguay. De aftrap is om 3 uur. Krijg je nog het weer? Het is op steeds meer plekken droog. Als je echt mazzel hebt, ga je zelfs nog wat zonnestralen zien. Later opnieuw dikke bewolking en weer kans op regen. Het wordt 16 tot 19 graden.
18: Wil jij deze zomer naar alle festivals waar Funnix ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Funnix Festipass. Meer info, check funnix.nl/

0: de dikste van de week. En ben je ready voor een nieuwe Quincy's Weekend Warm-up?
1: Phonix Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur en dat betekent dat jij en ik knallend het weekend in moeten gaan. Tijdens Thank God It's Friday met Northern & Web en Imani & Vice hoor je al heerlijke mixtapes. Alleen ik denk nog bij mezelf, waarom moeten wij wachten tot minimaal de namiddag / beginavond om een lekkere mixtape te krijgen? Dus daarom ben ik ermee aan de slag gegaan en elke vrijdagochtend rond de klok van 11:15 krijg je van mij Quincy's Weekend Warm-up. Wat bestaat uit een best-of van een artiest, van een producer, van een genre, van een jaartal. Het mag allemaal. Afgelopen week hadden we een heerlijke mix best of reggaeton van DJ Luciano. En ook deze week is Luciano aan zet. Alleen dan hebben we een nieuwe mix klaarstaan. Dat is namelijk de mix van Claire. Die kwam afgelopen week namelijk de NPO Luisterapp ingeslijt. En die zegt tegen mij, Quincy, ik heb zo genoten van het concert van Kanye West. Dus wat zegt best of Kanye tijdens Quincy's Weekend Warm-up? Ik zeg in dit geval, Claire, ga er goed voor zitten. Stevig ook. Of eigenlijk weet je, ga gewoon staan, want je moet gaan bouwen ze. Mix by DJ Luciano is dit namelijk de best of Kanye West tijdens Quincy's Weekend Warm-up.

Best of Kanye West. Speciaal voor Claire. Dikke shout-out naar DJ Luciano Lobby voor deze mix. Maar dat brengt me natuurlijk wel bij de vraag: wat moeten we voor volgende week hebben? Waar moet de mix van volgende week uit bestaan? Dat kan je droppen door middel van een appje in de NPO luisteren. Ik ben heel erg benieuwd waarmee je gaat komen. Maar voor nu duiken jij en ik weer de muziek in. En natuurlijk niet te vergeten.

0: Throby met Ome Duo.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes sir, het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis te kunnen delen, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen wel aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Oftewel dit bakje bizar. Dat kan je zo meteen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO luister. Ik zou zeggen, pak hem er alvast bij. Kan je zo meteen lekker snel meereageren. En voordat je dat gaat doen, hè, strek ook heel even de beentjes. Even de benen strekken, wat water pakken, misschien een koffietje. Dan gaat het helemaal goed komen. En ja, vandaag voor Bakkie Bizar begeven jij en ik je in de online wereld. Namelijk de webshop van Zara. En ja, het gaat daar niet zo lekker de laatste tijd. Laatst brachten ze namelijk een WK-shirt uit waarop Curaçao verkeerd gespeld was. Maar nu wordt er geadverteerd met een product. Ja, dit is echt gewoon ronduit belachelijk. De vraag aan jou is dus alleen, hoe heeft een product te koop gestaan in de webshop van Zara? Antwoord A. Iets stond te koop als een tyfus kleine stoel. Antwoord B. Een kanker kleine spiegel. Of antwoord C. Tering grote schoen. En dan denk je bij jezelf, Quincy, dit verzin jij. Ik verzin het niet. Eén van deze antwoorden, die is goed. De vraag alleen aan jou is, welk antwoord denk jij dat het is? Hoe heeft een product te koop gestaan in de Zara webshop? Antwoord A. Als een tyfus kleine stoel. Antwoord B. Als een kanker kleine spiegel. Of antwoord C. Een tering grote schoen.

0: dag een bizar verhaal om thuis te delen aan de eettafel. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Vandaag gaat het verhaal over een wel heel bizar item in de webshop van Zara. Het gaat daar de laatste tijd niet zo lekker. Laatst hadden ze een WK-shirt van Curaçao uitgebracht en hebben ze Curaçao verkeerd gespeld. En ja, die stagiair die heeft hoogstwaarschijnlijk deze keer zijn werk of haar werk ook niet goed gedaan. De vraag is aan jou, hoe heeft dit nieuwe product dan te koop gestaan? Antwoord A, als een tyfus kleine stoel. Antwoord B, als een kankerkleine spiegel. Of antwoord C, als een tering grote schoen. Ja, jij denkt bij jezelf, Quincy, wat jij nu aan het zeggen bent, dat kan ik niet eens geloven. Trust me, één van deze antwoorden, die is dus goed. Ali, die kwam de NPO Luisterapp in met het volgende antwoord.
1: Ik ga het nog één keer proberen. Dit hele ding loopt steeds vast. Ik ga nog een botsing maken met de auto. Oké, je zegt geen tering. Oh, jawel, jawel. Je zegt geen tyfus. Je zegt geen kanker. Maar je zegt wel tering grote patas.
0: Ik ga stuk om Ali. Shout-out naar Ali. Maar Ali, ik moet wel zeggen, je bent eigenlijk de enige die voor dat antwoord gaat. Want er zijn zoveel antwoorden binnengekomen op basis van antwoord B. Onder andere Appie, Monique, Jamie. Even kijken, wie hebben we nog meer? Shirley, Adil, Lisa. Kortom, er zijn heel veel antwoorden binnengekomen voor antwoord B. En dat zou het natuurlijk wel heel schandalig maken. Echt heel erg schandalig. Als eerst schrijf je een land verkeerd. En dan maak je nu nog zo'n blunder. Ja. Maar wat is het juiste antwoord? Hoe heeft een product te koop gestaan bij de Zara? Antwoord A, een tyfus kleine stoel. Antwoord B, een kanker kleine spiegel. Of antwoord C? Nou, ik zal je meteen uit je lijden gaan verlossen. Een product heeft bij de Zara te koop gestaan als een kankerkleine spiegel. Ja, dat is echt te bizar voor woorden. Een schattig bedoeld klapspiegeltje met daarop het sterrenbeeld kreeft blijkt in de Nederlands webshop te zijn vertaald als een kankerkleine spiegel. Ja, ik kan niet beseffen hoe je deze fout maakt. Sterrenbeeld kreeft heet in het Engels cancer. Dus ja, je snapt die vertaling. Maar dat dit niet even met een vier ogen principe is bekeken, is echt werkelijk waar schandalig. Eigenlijk hadden je eigen twee ogen ook al goed moeten zijn. Maar goed, uiteindelijk vier ogen al helemaal niet gebeurd. En dan denk ik, met alle respect voor deze stagiair, fouten kunnen gebeuren. Dat is wel een hele grove fout. Ik denk dat je meteen door moet naar de Specsavers.

Kiss.nl/festival en fix je FOMO met de Funnix Festipass.

0: je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
1: Ondernemers pakken meteen door.
2: Ik voel dat doorpakken niet.
1: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
2: Sneller!
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
6: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
7: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl.

0: Urban. Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram, @tasteofdolly.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Met zometeen muziek van Joe en Frenna, maar ook geen nieuwe muziek horen. Alleen voor het zover is eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Een hele goede middag.
4: Goedemiddag. In de sportschool in Amsterdam, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw in Nieuw-West gesloopt. Burgemeester Halsema was er ook.
5: Nou, het is echt verschrikkelijk wat er is gebeurd. Kijk, we kennen de precieze omvang nog niet. Er is nog geen brandmeester gegeven en het gebouw wordt nog onderzocht. Maar de hele flat ernaast is ontruimd. Waar ook veel oudere mensen wonen, die worden nu allemaal opgevangen in een hotel. En wij hopen natuurlijk dat er geen doden zijn gevallen, maar dat kunnen we op dit moment nog niet zeggen.
4: Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Dat zijn mensen die aan het sporten waren en voorbijgangers. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens netbeheerder Liander zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoge beroep in het Marengo-proces. Het dossier is meer dan 90.000 pagina's dik. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De economische groei in Nederland zal een stuk lager zijn dan eerst werd verwacht. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, zegt de Nederlandse Bank.
6: Wat je ziet door dat conflict is dat energieprijzen hoger zijn geworden. En door hogere energieprijzen houden consumenten de hand op de knip. En bedrijven zien hogere productiekosten. En door die hogere productiekosten gaan ze minder produceren.
4: Eerst werd een groei van ruim 1% verwacht. Dat is nu bijgesteld naar 0,8. En een grote eer voor Curaçao-bondscoach Dick Advocaat. Hij mocht de eerste bal vangen bij een honkbalwedstrijd van Miami Marlins. Hij droeg het shirt van die club met rugnummer 47, zijn geboortejaar. En hij liep daar ook de bondscoach van de Nederlandse honkbalploeg tegen het lijf, Andrew Jones.
7: Het was een hele grote eer om naast een hele grote legende te staan van Curaçao. Die op zijn 15e naar Amerika ging. Op zijn 19e al in de hoogste league speelde. En in de Hall of Fame, ja, daar moet je groot respect voor hebben.
4: Voor veel voetballers van Curaçao is Jones een sportheld. Krijg je nog het weer? Het is op steeds meer plekken droog. En als je echt mazzel hebt, ga je zelfs nog wat zonnestralen zien. Later opnieuw dikke bewolking en weer kans op regen. Het wordt 16 tot 19 graden.

30 Degrees, die hoorde je tijdens Rewind op Phonics. Zometeen heb ik een tune voor je klaarstaan. Dat Louis Vos nog zelfs hele goede pokoes uitbracht. Maar goed, welke dat is, dat hoor je zometeen. Allereerst ciao Tutti, buongiorno, een hele goede middag. Quincy Boy Speakers. En samen gaan we de middag heerlijk opstarten.

zojuist. Dus hier Wind of Phonics. Alleen het is vrijdag. Die vibes moeten weer omhoog, omhoog, omhoog. Dus wat dacht je van een R&B classic? Die heb ik voor je klaargezet. Lil Mo, Fabulous. Dit is Can't Let You Go op Phonics.

Het is Rewind of Phonics. En nog een kwartiertje te gaan, is het kwart voor één. En dus tijd voor kwart voor Quincy. De energieboost moet komen van heerlijke tunes. Dus heb je er een liggen? Drop het in de NPO luisterapp. Hoor je nu ondertussen Bad Bunny.

minder dan 10 minuten te gaan. Dan is het 12:15 en dus tijd voor 12:15. 3 tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. Dus daar moet jij en ik met heel veel energie naartoe gaan bewegen. En als ik dat zo zeg, welke tune?

0: weken. Welke tune heb jij zometeen nodig die je van energie gaat voorzien? Drop het in de NPO luisteren. Hoor je ondertussen Broederliefde KM en J. Dit is Bikini.
1: Dit is voor mijn bad girls in bikinis.

van Broeder Liefde. Die hoorde je. Derde tune, kwart voor Quincy. Speciaal voor Catharina, die nog naar een verjaardag straks toe moet. Ja, dan ga je inderdaad proosten. Zometeen is het tijd voor jouw van X-Chart, de 40 beste tunes van dit moment volgens jou. Jonna Fraser en J-On, die staan op 1 met Panna. Op basis van de geest van afgelopen week. Alleen, waar staan ze rond de klok van 10 voor 4? Jij en ik gaan straks samen aftellen.

0: jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
5: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
6: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
7: Kan het ook sneller?
6: Ondernemers pakken meteen door.
7: Ik voel dat doorpakken niet.
6: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
7: Sneller.
8: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.

0: Wijkpark Oude Westen en De Doelen. Voor jong en oud en gratis toegankelijk. Vier de vrijheid tijdens Kitty Kottie Rotterdam vanaf 12 uur.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petal Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
3: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. De volwassene die gisteren omkwam bij het ernstige ongeluk bij een schoolkamp in Zeeland is de directeur van de school. Ook kwamen er 3 kinderen uit groep 8 om toen een auto inreed op de groep. Op de school in de plaats Axel is de verslagenheid groot, zegt verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
1: De school die heeft een soort monumentje ingericht. Er worden bloemen gelegd bij die school. De vlag die hangt half stok. En alle scholen in Zeeland hebben ook met elkaar afgesproken dat ze de vlag half stok zullen hangen.
0: 3 andere kinderen die liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De automobilist die de groep aanreed is een jongen van 19. Hij is opgepakt, maar het is nog niet bekend waar die van wordt verdacht. In België is een automobilist in de rechtbank schuldig bevonden aan doodslag tijdens carnaval 4 jaar geleden. Hij reed 174 in de bebouwde kom, filmde dat en reed uiteindelijk 7 carnavalsvierders dood. Welke straf de Belg krijgt, dat wordt volgende week bepaald. Volgens Omroep Flevoland is het een hype candy grapes. Druiven met een felgekleurd krokant suikerlaagje eromheen. Moet een beetje vergelijken zoals gesuikerde pinda's. Jalen van 14 uit Almere is zelfs een bedrijfje erin begonnen en dat loopt goed.
2: Ik krijg denk ik rond de 15 tot 30 bestellingen in de week. Iedereen vraagt ook altijd, wanneer kan je druiven voor me langsbrengen? En dan zeg ik van, ik ben te druk.
0: Verzenden doet ze niet aan, want dan smelten de suikerdruiven. En gemiddeld 1,7 miljoen mensen hebben gisteravond naar de openingswedstrijd op het WK voetbal gekeken. Die zagen hoe Mexico eenvoudig met 2-0 won van Zuid-Afrika. En hoeveel mensen er afgelopen nacht om 4 uur hebben ingeschakeld bij Zuid-Korea tegen Tsjechië, dat is nog niet duidelijk. Nou, als je toen nog lag te pitten, dan heb je gemist dat Zuid-Korea met 2-1 won. En de winnende goal die viel 10 minuten voor tijd.
3: Wang doorgelopen. Wang, die bal is goed! Ook een assist voor Wang. En oh, is het met het doelpunt.
0: En hij speelt voor Feyenoord. Vanavond dan kun je alweer de tv aanslingeren voor een WK-potje. Om 9 uur begint Canada tegen Bosnië en Herzegovina. Krijg je nog het weer? Het is op steeds meer plekken droog. Als je mazzel hebt, komt de zon nog even door. De bewolking komt weer terug en kans op regen. Het wordt 16 tot 19 graden.

0: We gaan het splitten. De rekening.
1: Ja, dat bestond niet. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: De Funix X-Chart.
4: Yes sir, dat was het weer voor vandaag. Al het moois wat de X-Chart ons de afgelopen jaren heeft gegeven. Maar we krijgen ook nog steeds...

Positie 39 deze week is voor Tropica en Jade Lauren met Hoog. En een hele goede middag. Je luistert naar jouw Phonix X-Chart. De 40 beste tunes van dit moment volgens jou. En er zitten zoveel heerlijke tunes in deze lijst. Dus zonder dat er soms tunes uit moeten gaan. Daarover straks meer. Eerst op 38. Distinct en Morad met Mansori.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beter.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: 10 tenders alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké. Okay.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
8: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
9: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Vermoedelijk liggen er nog mensen onder het puin in Amsterdam, dat zeggen de hulpdiensten.
1: Ja, we houden er rekening mee dat er nog mensen onder het puin liggen.
2: En hoe gaat het op dit moment met de gewonden? Wat kunt u daarover zeggen?
1: Ja, we weten dat er 7 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, waarvan 2 personen zwaar gewond zijn geraakt.
0: Vannacht was er een zware ontploffing bij een sportschool. De 400 bewoners van een naastgelegen flat die moesten hun huis uit. De oorzaak van de explosie in Amsterdam die is nog niet bekend. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug, zeggen ze. Het dossier in de zaak telt inmiddels 90.000 pagina's. In het kielzog van Arne Slot vertrekken ook zijn assistenten bij Liverpool. Dat zijn Sipke Hulshof, Giovanni van Bronckhorst en Ruben Peters. Slot werd 2 weken geleden ontslagen bij de Engelse voetbalclub. En het podium van de Grand Prix van afgelopen zondag in Monaco wordt aangepast.
3: Antonelli, de leider in het kampioenschap, laat ons allemaal zien hoe goed dat hij is. En hij wint hier voor Lewis Hamilton. En Gasly doet wat hij kan. Maar wat hij doet is net niet voldoende om een podium te pakken voor het team van Alpine.
0: Want na de Formule 1 race werd Pierre Gasly teruggezet naar plek 7... omdat hij te hard zou hebben gereden op een plek waar dat niet mocht. Maar zijn team, Alpine, heeft nu aangetoond dat dat niet klopt en dus heeft hij zijn derde plek teruggekregen. En dat is alsnog feest voor de Fransman, want het is pas zijn eerste podiumplek dit Formule 1 seizoen. Het weer nog, het is nog steeds op de meeste plekken droog. Soms piept de zon er even tussendoor. Later weer bewolkt, kans op regen. Het wordt 16 tot 19 graden.

Jordan, een hele goede middag. Je bent ingetuned tijdens jouw favoriete hitlijst, de Phonics X-Sharp, met de 40 beste tunes van dit moment. We zijn samen heerlijk aan het aftellen, dus laten we ook gewoon verder gaan. Op positie 35 hoor je Kulas met Waar Was Je? Phonics.

jouw favoriete hitlijst, de Phonics X-Chart, met de 40 beste tunes van dit moment. Het mooie aan zo'n hitlijst is, je kan erin stijgen, je kan erin dalen, je kan er nieuw in terechtkomen, maar je kan er ook uitraken. De eerste nieuwe tune, die ga je zo meteen horen, maar ik ga je wel alvast vertellen welke tune uit de lijst is gegaan. Dat is namelijk A Boogie With A Hoodie, Party And Get Drunk. Ja, moet je toch wel een beetje respect voor hebben dat je dan überhaupt zo'n hitlijst inkomt als een vrijwel onbekende artiest. Dus sowieso een dikke shout-out naar A Boogie With The Hoodie. Voor nu zou ik zeggen, lekker verder gaan met aftellen, want wie of wie staat er toch op 1? Is het nog steeds Jonna Fraser samen met Jeon Panna of is er een kaper op de kust? Daar gaan we later achter komen. Eén ding weet ik zeker, op 33 hoor je We're All Gonna Make It

misschien wel de populairste tune van het moment. Deze sterrenline-up is misschien ook nog wel legendarischer dan Messi, Neymar en Suarez in de voorhoede van Barça. Idali, Ronnie Flex en Frenna hoor je met populair op positie 28 tijdens jouw Van X-Yard. Waar je zojuist ook Joy Dwee Filet als opa hebt kunnen horen. Nu hoor je met Rihanna op positie 27. Hier zo op. Van X!

Double en Poef met Andersom. Je hoorde Ziggy Dinsen, Chavante met Beschadig. Esco met Kevlar. Hekje 3-1, Jacob en Drechter hebben een nieuw album gedropt. Om de tafel en de tune die je hoorde was Co. Voor nu zou ik zeggen, lekker weer verder aftellen richting nummer 1. Op positie 20 gooi je Young Felix, Bart of zo en Rijk. Dit is Ik Ken Die Girls, tijdens jouw Funnies X-Chart.

positie 18 deze week tijdens jouw Phonics X-Chart is voor Gunna samen met Chris Brown. We're Getting Fucked Tonight, de remix. Samen zijn we heerlijk aan het aftellen richting die gewilde nummer 1 positie waar Jonna Fraser en Jayon vorige week stonden met Panna. Alleen staan ze er nog steeds, dat hoor je rond de klok van 4:10. Voordat jij en ik verder gaan met aftellen, eerst nog tijd voor het laatste nieuws.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar

0: je van een stralende glimlach?
1: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
0: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin Vloeren.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen strengere regels aan om online te kunnen gokken. Dat is allemaal om ervoor te zorgen dat minder jongeren gokverslaafd raken en in de schulden belanden. Ze mogen online goksites geen reclame meer maken. Ook komt er een maximumbedrag wat je mag gebruiken bij alle goksites bij elkaar opgeteld. En ook moet je als gokker kunnen aantonen dat je een eventueel verlies kan betalen. Nou, al met al hoopt de staatssecretaris dat dit gaat werken.
1: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
0: Het kabinet wil legale online goksites niet verbieden. Want ja, zoals al een beetje zegt, de angst is dan dat het gokken op illegale sites alleen maar toeneemt. De hulpdiensten in Amsterdam denken dat er nog mensen onder het puin liggen. Vannacht werd een sportschool verwoest door een explosie. Deze man heeft al jaren zijn fysiopraktijk in het gebouw en is nu alles kwijt.
2: Ik kan gewoon niets doen in de praktijk meer. De praktijk is weg.
3: Ja. Wat gaat u nu doen? Want ja, u staat nu hier, maar...
2: Klaus, ik loop met de ziel onder de arm, ik weet niet wat ik doen moet. Men zegt niet.
0: Zeker 7 mensen raakten gewond. Turnster Lieke Wevers hangt haar turnspullen aan de balk. Ze stopt ermee, ze is 34 en vindt het genoeg, zegt ze op Insta. Ze gaat aan de slag bij de Spaanse Turnbond en ze heeft al ervaring met lesgeven, zegt mijn collega Edwin.
4: Ze heeft de afgelopen 2 jaar al clinics uitgevoerd en over de hele wereld. Dus ja, ze is al eigenlijk een beetje bezig geweest al die 2 jaar met een nieuw leven.
0: Wevers werd 11 jaar geleden Europees kampioen op de balk. Ook deed ze 3 keer mee aan de Olympische Spelen. Ja, niet zo'n handige actie van een reiziger op het vliegveld in Hamburg. De man die was verdwaald en drukte vanochtend per ongeluk een noodknop in. Ja, dat moet je niet doen op een vliegveld, want dan springen alle seinen op rood. En door het indrukken van de knop gingen alle deuren ook open en kreeg hij toegang tot een beveiligd gebied. En daarom werd het vliegveld kort ontruimd. Volgens Duitse media is de man opgepakt, maar passagiers op het vliegveld in Hamburg moeten vanwege het noodknopincident de rest van de dag nog rekening houden met flinke vertragingen. Het weer nog, zo af en toe piept de zon er even door, maar er is nog steeds kans op een bui. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig en vanaf zondag wordt het zonniger en warmer.
5: Ciao tutti, buongiorno, een hele goede middag. Quincy door je speakers tijdens de favoriete hitlijst, jouw Phonics X-chart. Ze komen steeds dichter en dichter bij die nummer 1. Staat Panna daar nog steeds? Daar komen we straks achter.

0: Irene, Jonah Fraser, de los Fashion Week. Phoenix. Ciao tutti, buongiorno, Quincy Doi Speakers tijdens je favoriete hitlijst, de Phoenix X-Chart. En elke donderdag of vrijdag komt er ontzettend veel nieuwe muziek uit. Omdat je misschien door de bomen het bos niet meer kan zien, doe ik speciaal voor jou een rondje langs de velden om te kijken welke tunes in jouw playlist terecht kunnen komen. En misschien zelfs nog mooier, potentieel in jouw Phoenix X-Chart. Kijken we naar tijdens de X-Chart Halftime Show. En afgelopen week dropte Boys de la Cité een pokoe. Die kon je al horen bij Phoenix. Dat die eigenlijk gewoon zo lekker is, namelijk Like Me. De mannen zijn nieuw en upcoming. Dus ik dacht, weet je, laat ik ze gewoon eventjes bellen om te introduceren. Don Diallo, een hele goede middag, boys.
1: Yes, goedemiddag man, goedemiddag.
0: Ja, meteen heel even met de deur in huis te vallen. Boys de la Cité, vertel, waar staat dit voor? Hoe zijn jullie op deze naam gekomen?
1: Ja, Boys de la Cité staat voor stadsjongeren eigenlijk. Mm-hmm. Ja, we zijn op deze naam gekomen, ja, we waren eigenlijk gewoon aan het lopen in Amsterdam. En we dachten van, hé, we hebben een groepsnaam nodig, man.
0: Ja.
1: Dus in eerste instantie kwamen we op City Boys. En toen dachten we van, nee man. We doen Boys de la Cité in het Frans, dat klinkt veel harder. Yeah. En zo doen we eigenlijk gewoon, man. Ja, man.
0: Ja, maar ik was aan die City Boys, zou je een beetje richting die Burna Boy gaan, hè?
1: Ja, klopt.
0: Maar goed, jullie zeggen van, oké, we deden City Boys, Boys de la Cité, dat is de Franse uitspraak. Hebben jullie toevallig ook Franse roots?
1: Nou, we zijn met z'n drieën. We hebben allemaal verschillende roots.
0: Ja.
1: Nat is Congolees.
0: Ja.
1: Dus ja, daar spreek je voornamelijk ook Frans.
0: Ja, klopt.
2: Ja, ik zelf heb een achtergrond uit Guinea en Sierra Leone. En Guinea heeft dus ook Franse roots natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus, ja, dat hoor je ook terug in de muziek.
1: En ik ben dan Surinaams, dus dat is eigenlijk waar al die invloeden vandaan komen.
0: Ja, oké, dan verklaart het in ieder geval wel waarom we een beetje op die Franse tour zijn gegaan.
1: Klopt.
0: Heerlijk. Hey mannen, ja, jullie zijn wel de new kids on the block, zo noem ik het eventjes. Jullie maken wel een tijdje muziek. Nu staan jullie aan de vooravond om toch echt door te breken bij het grote publiek. Hoe voelt het voor jullie?
1: Heerlijk.
2: Ja, het is

0: contract.
1: Ja.
0: We hadden wel verwacht dat het wat stroever zou gaan of wat meer tijd nodig zou hebben. Maar voor nu zijn we eigenlijk gewoon heel erg trots en dankbaar. En ons doel is gewoon om verder te gaan en meer te laten horen en meer te laten zien van onszelf.
1: Hey, maar dit is niet het moment om weer te stagneren. Het weet niet dat je 2,5 jaar niks dropt. Dat is nu niet meer het moment, want anders bel ik jullie niet meer.
0: Dus all gas, no breaks, man.
1: Ik wou net zeggen, kijk die Like Me wat je zegt. Full gas. Like Me knalt gewoon meteen echt sinds de release. En het is ook meteen een van jullie meest gestreamde tunes, moet je nagaan. Toen jullie deze maakten en ook uiteindelijk hebben gedropt, voelden jullie ergens wel van, dit kan hem eigenlijk wel zijn?
2: Zeker weten, man. Toevallig waren we bij de studio. En van tevoren nemen we even door van wat gaan we opnemen, wat gaan we doen. En toen kwam Nata, Nusho, kwam met die beat. En toen ging je eventjes die tekst doen. En toen dacht ik van nee man. Dit gaat hem worden, man. Dit gaat hem worden. En zodoende opgenomen en toen banger gelijk.
1: Dus jullie hadden wel dat voorgevoel dus van dit is hem eigenlijk wel.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Soms heb je het en soms heb je het ook niet.
1: Nee, zeker.
2: Bij deze hadden we het.
1: Ja, ik wou net zeggen, dat soms voel je dat gewoon ergens aan. Alleen, het is wel belangrijk om dat gevoel vast te houden naar de volgende tunes die jullie gaan uitbrengen, hè?
2: Klopt, maar ik kan je vertellen, we hebben het bij meer tunes, hebben we dat gevoel gekregen.
1: Ja.
2: Dus dat zegt ook wel iets, ja.
1: Oké. In die zin, ik ga in spanning afwachten, dat zeer zeker. Het was gewoon eventjes een snelle introductie, dus lobby dat ik jullie eventjes kon bellen. Aankomende zondag gaan jullie dus langs bij Youssef van X-Talent om daar dus eventjes kapot te maken. Alleen, voordat dat zover is, mannen, heb ik wel een verrassing voor jullie.
2: Verrassing?
1: We hebben wel even een kleine verrassing voor jullie. Want die Boys de la Cité, Like Me, hij knalde zo lekker door de speakers hier op de redactie. Dat Like Me gewoon de dikste van de week is geworden, boys.
2: Gewoon
1: Yusuf. Ja, man.
2: Nee, man.
1: Dus daarom zeg ik tegen jullie, boys. Als jullie nog één keer denken van wij nemen een 2,5 jaar break. Dit gaat niet. Ik trek hem in. Persoonlijk.
2: Oh mijn
1: dat je
2: god,
1: weet. Hij heeft hem ingetrokken.
2: Shit.
1: Gaan jullie zien aankomen, of niet?
2: Nee, man. Zeker niet. Ben je serieus?
1: Ja, bro. Nee, maar ik bel je voor de grap. Nee, boys. Wat dat betreft, we proberen talent natuurlijk altijd een kans te geven bij Funnix. We erkennen jullie talent. Maar wat ik zeg, de boodschap zit er me wel in. Blijf consistent. Blijf presteren. Dit kan potentieel jullie moment zijn echt om hard door te breken. Niet een soft launch, hard launch. Dus blijf in jullie zelf geloven. En ik vertrouw dat het helemaal goed gaat komen dan.
2: Major love, man.
1: Ja, toch? Ik zou zeggen, boys, kondig de tune zelf nog aan. En dan gaan we hem gewoon lekker spinnen hier bij Funnix.
0: Oké, mensen. Geniet ervan. We gaan nu Like Me afspelen op Funnix. Als jullie die pokoe hard vinden, zet het in je playlist.

positie af deze week tijdens jouw Phonics X-Chart is voor de mannen die de Phonics Awards helemaal over hebben genomen met de ADF Gang. Ronnie Flex, DJ Dylan, Karel, ADF Antje en Trap Money Biggie met Punta Kaan. Want wauw, wat een energy kwamen ze het podium op. Niet normaal. Voor nu zou ik zeggen, lekker verder met aftellen. Een van de Afro Vibes door je speakers. Op positie 7 deze week hoor je Omah Lay met Waste.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
5: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Fetchetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op 1 avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
6: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend. De tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: Hermano's. Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet. Vandaag een SOA checkie. Bestel je SOA test bij ik wil van mijn SOA af.nl. Ja toch, beta.
8: 10 tenders alsjeblieft.
9: Ja, dat is dan €8.
8: Hè? 8? Oké. Okay.
10: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
11: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
12: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Reclames voor online goksites zijn binnenkort verboden. Het kabinet wil dat je dit niet meer ziet of hoort.
1: Altijd kans op spanning. Het leukste, online casino van Nederland.
0: Online gokken, dat mag nu 5 jaar legaal. Maar het loopt de spuigaten uit met het aantal gokverslaafden. Daarom moet het afgelopen zijn, zegt de staatssecretaris.
2: Het gaat gewoon niet goed. We zien dat de online gokmarkt echt geëxplodeerd is sinds de legalisering in 2021. En we hebben daar dus in de handhaving en het aanbod, zowel illegaal als legaal, heel veel te doen.
0: Verder komt er een maximum gokbedrag voor alle goksites bij elkaar opgeteld. En ook moet je als gokker kunnen aantonen dat je een eventueel verlies kan betalen. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam. Ook zijn er auto's in beslag genomen. Bij de explosie vielen zeker 7 gewonden. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. De coronaverhoren zijn weer bezig en vanochtend was eerst deze man aan de beurt.
3: Goedemorgen meneer Schoof, van harte welkom.
0: Het is oud-premier Dick Schoof, hij was een van de hoogste ambtenaren tijdens corona. Nu wordt oud-premier Rutte aan de tand gevoeld. Die zei onder meer dat Nederland in het begin van de coronaperiode door het oog van de naald kroop. De jongen van 19 die gisteren in Zeeland 3 scholieren en een schooldirecteur doodreed, blijft langer vastzitten. Gisteren werd hij al aangehouden. Het OM bevestigt nu dat hij inderdaad achter het stuur zat. De politie doet nog altijd onderzoek. Ja, en je kent het vast wel, je komt op een feestje en jij hebt als enige geen cadeau bij je. Nou, een priester uit Zuid-Holland die had dat gevoel toen hij laatst in Vaticaanstad was bij de paus. Hij zag dat collega-priesters van alles bij zich hadden, zoals Mariabeelden en zelfs tequila. En toen bedacht de priester dat hij in zijn tas nog wel een pak stroopwafels had zitten.
4: Ik dacht, ja, het is ook een beetje raar om met lege handen aan te komen als iedereen cadeaus heeft. Het is ook wel een klein lullig pakje wat je dan aanbiedt. Maar het was leuk, dat was wel dat het logo van de parochie erop stond. En het kwam van een goede bakker.
0: Hij zei tegen paus Leo dat hij ze misschien wel kon opeten bij de tequila uit Mexico. Het weer nog, zo af en toe piept de zon er even door, maar er is nog steeds kans op regen. 15 tot 18 graden is het. Morgen nog altijd wisselvallig en vanaf zondag zonniger en warmer.
5: Deze zomer naar alle festivals waar Funnix ook is. Meld je aan en fix je FOMO met de Funnix Festipass. Meer info, check funnix.nl/festival.
6: Noorden en West. Broederliefde en

0: WK kijkt, is het extra leuk, toch?
1: Ja, het is gewoon, je wordt gewoon als kind teruggeschoten naar je jeugdtijden. En ik heb gisteren ook de opening gekeken van het WK. Wedstrijd met drie rode kaarten.
0: Het was, gewonnen?
1: Mexico.
0: Oh ja.
1: Ja, Mexico tegen Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg leuk. Ik ga het voor het eerst ook kijken.
1: Ja, Dima Maghreb!
0: Ja, zondag Marokko tegen Brazilië. Ik vind alleen
1: zo
0: minder dat het om 12 uur 's nachts is. Maar goed, ja, ik ga dat wordt mijn eerste wedstrijd die ik gewoon van begin tot eind ga kijken.
1: Wat zeg je nou? Je eerste wedstrijd?
0: Ik heb nog nooit een wedstrijd überhaupt gekeken. Eén keer volgens mij voor de helft. En ik heb nog nooit naar het WK gekeken. Dit wordt de eerste keer. Ja, kijk, gisteren heb ik even... Ik had even geen tijd om te kijken, maar ik beloof dat ik nu naar elke wedstrijd ga kijken. Maar ik moet wel eerlijk toegeven, moet je me helpen. Ik heb geen idee hoe het spelletje zeg maar werkt.
1: Ja, wacht, ik ga je helpen in de zomer. Met wie ga je dan kijken?
0: Ja, ik ga dus gewoon langs. Ik ga langs bij iemand thuis die ik niet ken. En dan gaan we samen zo'n wedstrijd kijken.
1: Is dat ook iets als je met meer mensen gaat doen?
0: Ja, misschien wel, ja.
1: Hoe denk je dat een voetbalwedstrijd kijken, waarom dat leuk is en hoe dat dan...
0: Ik denk heel veel agressie en consumptie. Ik denk dat heel veel mensen spugen. En schreeuwen tegelijkertijd, denk ik, heel veel emotie.
1: Heel veel emotie, hè? Het schijnt dus dat mannen 4 keer vaker huilen om voetbal dan om een break-up.
0: Maar ik hoop vooral dat ik misschien een beetje van die energie mee kan krijgen. Snappen waarom mensen hier voor
1: leven.
0: Ja, want
1: je ziet mij natuurlijk altijd hype zijn over het WK. Ik ben ook helemaal hyped over dit WK. Ik heb er ook echt heel erg veel zin in.
0: Ja.
1: Hey, en misschien als je te luisteren, moeten we Wef een beetje helpen. Zij is natuurlijk voor Marokko.
0: Ja.
1: Oh, je zal ook vast wel voor Nederland zijn. En,
0: ik heb nog geen oranje shirt.
1: Nee, dat moeten we dan even regelen. Maar misschien kunnen we Wef een beetje helpen. Want zij gaat dus voor de eerste keer het Marokkaanse elftal checken. Bij iemand thuis.
0: Vreemde.
1: Die ook voor Marokko natuurlijk is. Misschien kunnen we met elkaar wat vragen bedenken aan Wef. Zodat zij een beetje wat beter voorbereid is.
0: Oh, goeie.
1: Als jij dan bij diegene thuis komt van hoe een voetbalwedstrijd werkt. Dat je misschien wat dingen weet over het Marokkaanse elftal.
0: Wat buitenspel is en zo.
1: Nou, maar misschien ook over het Marokkaanse elftal.
0: Oh, ja,
1: dingen.
0: Goeie.
1: Of inderdaad, misschien moet Wef een bepaald iets meenemen. Wat een traditie is bij een voetbalwedstrijd.
0: Okay.
1: Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Heb jij eventjes een vraag die we dan zometeen aan Wef kunnen houden. Zodat haar voetbalkennis een stukje beter wordt. We gaan haar namelijk testen. Haar voetbalkennis.
0: Oh god.
1: Dat wordt wat.

0: Martin en Wef. Phonics.
1: We gaan Wef haar voetbalkennis testen. Ze gaat afgelopen aankomend weekend voor de allereerste keer een voetbalwedstrijd kijken. Wef, waarom?
2: Eén, omdat ik eigenlijk een beetje door iedereen door het heel internet wordt uitgescholden omdat ik nog nooit een voetbalwedstrijd heb gekeken. Dus ik wil een beetje weten waarom het nou zo belangrijk is, wat voor feeling je erbij krijgt. Want ja, ik heb nog nooit een wedstrijd gezien.
1: Ja, en ik heb eventjes wat vragen over het Marokkaanse elftal die jou een beetje helpen om goed voor de dag te komen als je voetbal gaat kijken.
2: Oké.
1: Als je ook zit te luisteren, dankjewel voor de inzendingen. En ja, mocht je nog niet kennis hebben over voetbal, of juist wel, dan kunnen we ook even jouw kennis testen. In welk jaar werd Marokko wereldkampioen?
2: Met het WK?
1: Ja, de WK staat voor...
2: Ik denk
1: de W
2: nooit.
1: Staat voor wereld en K staat voor kampioen. Nooit. Jij denkt nooit en... Dat is goed.
2: Oh, gelukkig.
1: Dat is goed. Nee, Marokko is nog nooit wereldkampioen geworden.
2: Dat is wel echt erg.
1: Dan even iets anders. Wie miste bij Marokko in de Afrika Cup finale de penalty?
2: Dat is die ene die altijd op het internet staat. Die al zijn geld naar zijn moeder heeft gestuurd.
1: Dat is Hakimi. Dat is niet goed.
2: Oh.
1: Nee, dat is niet goed. Het was Brahim Diaz.
2: Oh.
1: Dan gaan we naar de derde. Wat zijn de nationale kleuren van Brazilië?
2: Geel en groen.
1: Geel en groen, hartstikke goed. Er zit ook nog wat blauw en wit in. Maar zeker weten, dit keuren we. Dit keuren we goed. Wef, je bent lekker bezig. Wat is de grootste prestatie van het Marokkaanse elftal op een WK?
2: Heel veel doelpunten scoren.
1: Heel veel doelpunten scoren, helemaal goed. Nee, natuurlijk de halve finale van het WK van Qatar 2022.
2: Ja, die kan ik nog als gisteren herinneren.
1: Dan als laatste, deze is echt heel belangrijk. Als er een voetbalwedstrijd begint,
2: ja,
1: is er één ding waardoor je weet, er gaat iets legendarisch gebeuren, er gaat iets groots gebeuren. Dit is van mij. Je voert de verbinding door de tv alsof je zelf op het veld staat. En dat heeft te maken met het volkslied. Dus daar gaan we. Zing
2: het volkslied van Marokko. Ja, doei. Ik ga... Even serieus. Denk jij echt oprecht dat ik het volkslied ken? Ja, dat is echt
1: maar dat
2: schande.
1: Kijk, dat,
2: ja, zo schande naar mij toch als Marokkaan, dat ik het niet ken. Ja,
1: dat moet je dan echt wel binnen een dag heel erg gaan oefenen.
2: Oké, ik ga het oefenen.
1: Dat moet je echt wel echt...
2: Ik ga het filmen en jullie gaan volgende week vrijdag zien dat ik hem...
1: Want kijk, het is echt belangrijk als de voetbal... Nee, niet volgende week vrijdag, morgen begint die wedstrijd.
2: Oh,
1: wanneer is die wedstrijd?
2: Zondag. Ja, maar ik moet toch aan jullie bewijzen dat
1: ja, maar dat komt wel goed, maar jij moet echt, voordat je daar naartoe gaat...
2: Moet ik hem kennen?
1: Moet je hem echt uit volle borst kunnen meezingen? Kijk, ik ben Nederlander. Hè? Ik ben Nederlander!
2: Ja.
1: Dus voor mij zou dat dan, als het goed is dat dan deze. Ik heb hem snel opgezocht.

0: bloed. En dan zo gaat het dan door. En dan voel je gewoon die verbinding dat je gewoon als één volk het andere van het andere volk gaat winnen. Dat moet ja, echt.
1: Duits ben je zeker.
0: Nederlands. Duitse bloed, inderdaad.
1: Ja.
0: Ja, zo, ja, dat heeft met onze geschiedenis te maken. Maar dat zou natuurlijk nog helemaal niks interesseren. Laat staan dat het blijf hangen in je hoofd. Ketne voor je zometeen. En dit zijn Busy en Ramix. Werk aan de winkel dus voor WEF.

0: En zometeen is het tijd voor een nieuwe ronde van...
1: Gecheat.
2: Of niet?
1: Vorige week hoorde je het verhaal van Jay van Temptation Island. Want de vraag was of hij nou wel of niet gecheat had in de zee met de verleidster. De NBO-luisterapp heeft bepaald en het was inderdaad gecheat.
0: Ja.
1: Ja, ik vind ook nog steeds dat hij heeft gecheat.
0: Ja, ik
1: maar goed.
0: Niet. Er zijn geen beelden van.
1: Ze zijn ook nog steeds bij elkaar.
0: En,
1: ja, kappen joh.
0: Hij bleek later wel op, dat kwam ook die week naar buiten. Toen hij wel nog contact had met die verleidster. Hè?
1: Ja, ook nog eens. Nou, dus heel erg leuk buiten, allemaal.
0: Maar in ieder geval, eind goed, al goed. Toch? Ze zijn bij elkaar, kregen een kindje.
1: Nou, superleuk.
0: Ja.
1: Dus, nu weer een nieuwe ronde van gecheat of niet. Heb jij vragen bij je partner, je ex? Maak niet
0: Sorry,
1: uit wie je scharrel. Wat?
0: Nou, ik zag net ook op een Juice Channel stond dus net van... Ja, het is nog maar waarschijnlijk doet Rijk Wolfman niet meer het tweede seizoen van Temptation Island. Dat is de presentator daarvan.
1: Waarom?
0: Ja, dat was niet helemaal zijn ding. Waarschijnlijk, hè. Dat is nog niet allemaal bevestigd. Dat is gewoon puur speculeren, dat zeg ik ook erbij. Toen dacht ik voor mezelf, wat stel ik zou gevraagd worden...
1: Als presentator.
0: Zou dat dan een goede...
1: Ik zou het geweldig vinden.
0: Zou ik dan lekker zo een beetje stokerig, zo'n vervelende...
1: Jij bent ultra-stoker.
0: Ja, ik zag
1: jij
0: me er wel...
1: Jij geniet hiervan. Jij bent Mr. Gecheat of niet?
0: Ik zag me er wel een beetje zo... Ja, maar ik zou dat niet accepteren. Ja. Hè? Dat zou
1: als
0: voor mij wel...
1: Was?
0: Als ik jou was...
1: En wat zeg je onderbuik? Jij zou echt een viezerik zijn. Maar twijfel jij aan iemand of hij gecheat heeft of niet? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. En wij zoeken dat voor je uit.

het park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was,

0: Het moment is daar focus en rust in de Phonics courtroom.
1: Gecheat.
2: Of niet?
0: Ja, we gaan erachter komen. Heeft jouw partner, jouw ex, je oom of je tante gecheat of niet?
1: En we hebben een verhaal binnengekregen van Leila.
0: Ja, het zit in de familiaire sfeer, dit. Dus je moet altijd oppassen als je een broer of een zus hebt, schijnbaar.
1: Oh?
0: Oké, Leila die zegt, hey Nordin en Wef, ik maak me zorgen om mijn vriend. Even voor de context, ik heb een zusje van 2 jaar jonger. En zij en mijn vriend hebben een goede band samen. Ze hebben vroeger gewerkt in een kroeg. Voordat wij iets kregen, voordat ik het weet, hebben ze het nooit iets samen gedaan. Maar ze kennen elkaar wel goed. Oké, mijn zusje heeft zelf een vriend, dus niks aan de hand, dacht ik. Tot ik laatst ineens wakker werd en mijn vriend in zijn slaap lag te praten. En ineens, uit het niets, schreeuwde hij, Lola, Lola. En hij zei het niet, hij schreeuwde het. Alsof ze het aan het doen waren, de daad aan het verrichten waren. Alsof ze keihard aan het bangen waren met elkaar.
1: Oh mijn god.
0: Toen ik het aan hem vroeg, zei hij dat hij geen idee heeft waarom. En ik denk dat het foutenboel is. Denken jullie dat mijn vriend aan het cheaten is met mijn zusje? Laat het me alsjeblieft weten.
1: Nee, ik denk wel dat hij misschien een wilde droom heeft gehad. Maar daar kan je toch niks aan doen. Jij bepaalt niet over wie jij droomt.
0: Heb jij wel eens een knappe jongen gehad en dan dat broer... Of broertje knapper was?
1: Nee, dat heb ik niet. Nee, maar ik heb wel echt wel een keer een seksdroom gehad dat ik dacht, what the fuck? Never gewoon. Dat je gewoon kotst van jezelf. Nee, zeker niet met jou. What the fuck? Kijk
0: niet. Nee, jezus. Oh,
1: jij kijkt weer zo raar naar mij.
0: Ik zat dat even te denken van, dat heb ik nog nooit gehad bij een seksdroom.
1: Nee?
0: Nee, niet.
1: Je hebt nooit een seksdroom gehad dat je dacht, nou ja, dit was mevrouw Puff, zeg maar, van SpongeBob. Dat bedoel ik, zeg maar, een persoon waarvan je het echt nooit, nooit van je leven zou verwachten. Wat lieg je? Je bent zelfs een schijnheilige. Maakt niet uit. Leila twijfelt aan haar vriend nadat hij midden in zijn slaap de naam van haar zusje uitschreeuwde.
0: Lola! Lola!
1: Denk je dat hij heeft gecheat of niet? Laat het even weten in de NPO Luister.

0: Leila twijfelt aan haar vriend nadat hij midden in de nacht in zijn slaap de naam van zijn zusje heeft geschild. Op een kreunende manier. Oh, Lola, Lola, Lola, Lola. Heeft die man nou gecheat of niet?
1: Gecheat.
2: Of niet?
0: Ah, Palestina die zegt sorry mannen, maar ja, in zijn dromen en... Oh.
1: En in het echt, hij is wel gecheat. Oké. Is dat zo? Nee, maar even serieus. Hebben jullie ooit een droom gehad over een vrouw waar je ook echt daadwerkelijk dacht van... Oké, nee, maar dit
0: ik weet wel nog in een vorige relatie... Dat was echt, toen zat ik nog op de middelbare school. Toen had ik een relatie met iemand en toen sliep ik naast haar. En toen had ik wel gedroomd over echt haar aartsvijand. Waar ik seks mee had.
1: Oh, wat erg.
0: En dat was fantastisch.
1: Oh, wat erg.
0: En toen werd ik wakker en toen voelde ik me zo schuldig.
1: Oh, wat erg.
0: Ik voelde me gewoon de hele dag rot over die droom.
1: Oh, wat erg. Ja. Oh mijn god. Youssef zegt, haha, dromen zeggen echt niet alles hoor. Ik heb ooit de naam van mijn docent geroepen in mijn slaap. Betekent ook niet dat ik verliefd was.
0: Youssef!
1: Had jij nou ook niet gedroomd over... Nee, laat maar.
0: Over een docent?
1: Nee.
0: Ja, ik denk wel
1: over dat... iemand die hier werkt.
0: Nee. Ik heb wel een keer gedacht dat ik stroom had met een docent toen ik op de middelbare school zat.
1: Jeetje.
0: Mevrouw
1: echt
0: Hartman,
1: delusio.
0: Ik weet
1: nog
0: precies hoe deed.
1: Ben je serieus? Ja. Je had gewoon echt feelings van.
0: Klein beetje wel. Ik mocht er vooraan zitten en zo.
1: Oh, wat erg. Oh, mijn
0: maar misschien,
1: god.
0: Ja, dit is zo'n verhaal wat ik nog een keer... Ik had er zelfs... jaren later nog keer opgezocht op Facebook.
1: Nee!
0: Van, I'm 18 now, but...
1: Maar helemaal niks dus. Al wat erg. Nou, iemand die zegt, ja, hij gaat vreemd. Stop the bullshit.
0: En Appie?
3: Ik denk gecheat. Je ziet niet zomaar iemand in je dromen. Je denkt eraan.
0: Oké, okay, ja, Soraya die zegt, ik vind het een beetje verdacht eerlijk gezegd. Waarom precies haar naam en dan ook nog zo enthousiast? Ik denk wel gecheat. Jullie zijn bikkelhard, zeg.
2: Wel gecheat.
1: Dit is heftig hoor.
0: Ja, ja, ik zou dus op voorhand zeggen niet gecheat. Maar ja, jij bepaalt
1: droom?
0: Het. Onze Funnix Court bepaalt het. En de stemming is geweest. De jury heeft bepaald. Leila. Oh, Leila.
1: Ik zou even je zusje even gaan ondervragen.
0: Zusje. Ja. Ik weet niet wat er is veranderd. Nee, ja, ja. Gecheat. Jammer.
1: Weer een man.
0: Weer een man, ja. Dat helpt mee in die mannenhaat die jij aan het bouwen bent. Hè? Jij bent echt een man.

0: Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Mori Kroma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond. Voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via GloryKickboxing.com.
4: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
5: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis.

0: Wijkpark Oude Westen en De Doelen. Voor jong en oud en gratis toegankelijk. Vier de vrijheid tijdens Kitty Kottie Rotterdam vanaf 12 uur.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
5: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn verdachten opgepakt na de explosie vannacht in Amsterdam. Maar er is nog altijd veel onduidelijk. Het is niet bekend om hoeveel verdachten het gaat en wat mogelijk hun rol zou zijn. En vannacht ging het helemaal mis in het pand waar onder meer een sportschool zit. Er was een explosie en daarbij raakten 7 mensen ernstig gewond. Onder het puin wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers.
1: Maar omdat we dus echt bijna steentje voor steentje veilig het pand moeten ontmantelen, kan dit zeker wel tot 6 uur vanavond duren.
0: En de bewoners van de woningen naast het gebouw kunnen ook vannacht nog niet thuis slapen. Een automobilist in België is schuldig bevonden aan het doodrijden van 7 carnavalsvierders 4 jaar geleden. Hij reed in zijn illegaal opgevoerde auto vlak voor het ongeluk nog 174 km per uur. Ook filmde hij de rit. De jury vindt nu dat de man schuldig is, zegt deze verslaggever van de Vlaamse VRT.
2: De bestuurder had hier de intentie om te doden. Volgens de voorzitter heeft hij een oorlogsscène aangericht door bewust in te reden op een groep carnavalisten. Hij reed op dat moment meer dan 100 km per uur.
0: Welke straf de man krijgt, wordt volgende week bekend. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich voor te bereiden op het hoger beroep in de zaak. Daar vroegen ze vandaag om.
3: Dit dossier is dermate omvangrijk dat wij, en ik heb gezegd, die periode die wij vragen is ook op ervaring gebaseerd, dat het ons veel tijd zal kosten om ons goed in dat dossier in te lezen.
0: Ja, daar valt wat voor te zeggen, want het dossier telt 90.000 kantjes. En een Nigeriaanse man in Italië is ontzettend blij dat hij eindelijk een verblijfsvergunning heeft gekregen. Niet in de laatste plaats omdat hij nu de prijs kan verzilveren die hij vorig jaar bij een loterij won. Hij kocht een kraslot en was ineens 5 ton rijker. Er was alleen één probleem. Zonder een verblijfsvergunning kon hij geen rekening openen in Italië, waarop de jackpot kon worden gestort. En nu heeft hij alles voor elkaar en is hij 5 ton rijker. Om het te vieren gaat de man een gigantisch feest organiseren. Het weer nog, zo af en toe piept de zon er nog tussendoor. Er is ook steeds meer kans op regen, 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig, vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Wil jij deze zon?

0: Gino en Ayn, zometeen door je speakers naar Kleine John en Chavante.
1: Af en toe vind ik jou echt irritant. Weet je meid, het is niks persoonlijk, maar voor jou iedere man is een cheater.

0: het Nederlands.
1: Waarom vind jij dit zo leuk om te doen?
0: Het is ook gewoon leuk. Het is ook gewoon leuk om gewoon die mooie nummers te verpesten.
1: Ja.
0: Wat dacht je van deze van vorige week?

0: Ja, maar ergens voelde ik deze wel.
1: Dit is goed, hè?
0: Ja, jawel. Hij was wel goed.
1: Thank you, thank you. We gaan weer gewoon een nieuw vertalen. Laat even weten in de NPO luisteren. Ik zou het wel leuk om een WK-tune te doen.
0: Nee, dat zijn legendarische tunes. Daar moet je gewoon niet aan zitten.
1: Daarom moeten we er juist aan zitten. Drop even een leuke WK-tune in de NPO luisteren. Het WK is begonnen en dan ga ik hem even vertalen voor je.

0: Tjoen, wat is er binnengekomen?
1: Even kijken wat er allemaal is binnengekomen. Ik denk ook weer echt hele vreselijke nummers. Ik zie hier...
0: Lorenzo. Die wat zei, moet je niet een WK-tune gaan vertalen... en zullen we gewoon voor de meest legendarische tune aller tijden gaan? Shakira, Waka Waka.
1: Nee. Had dan gewoon even een andere gepakt.
0: Shakira, hoezo een andere gepakt? Wat zit je nou weer negatief te doen?
1: Ja, ik heb het idee dat dit je niet gaat lukken. Maar goed, bewijs het maar. Nou, bewijs het maar.
0: Ik ga nog wel even... Ja. Oké, Shakira, Waka Waka. Naar het Nederlands. Hey!

0: Wacht even. We gaan toch geen Truth or Dare spelen?
1: Nee, we gaan geen Truth or Dare spelen, maar dat heeft wel mee te maken met vorige week, wat er aan de hand is. Boas?
2: Nou, ik dacht ineens, want we hebben vorige week Truth or Dare gespeeld. En daar heb ik jullie allebei een opdracht meegegeven. Ik heb het geknipt, als je het even opzoekt.
0: Oh. Ja, doei. Hier heb ik echt absoluut geen zin in.
2: Ja, daar, Noordin, dit was jouw opdracht.
0: Daarom mag je het hele weekend geen druppel alcohol drinken. Doe je dit wel? Dan moet jij volgende week voor de show laxeermiddel innemen. Noordin
1: en Wef. Oké, het is een beetje rommelig gegaan, dat is mijn schuld. Maar ik heb inderdaad, als ik zou drinken, dan moet ik deze week laxeermiddel innemen. Maar ja, ik heb niet gedronken.
0: Wat lig jij nou? Je hebt wel gedronken. Je hebt bij de eerste boeking niet gedronken en bij de tweede heb je wel gedronken.
1: Heb je daar bewijs van?
0: Ga je nou liegen tegen mij? Kijk maar aan in mijn ogen. Zweer op je kinderen dat je niet hebt gedronken.
1: Ik heb gedronken.
2: Oké, maar Wef, we hadden natuurlijk ook een opdracht voor jou. Die staat daar ook bij, Norm. Misschien wil je die ook even af laten spelen.
1: Ja, Wef, als jij twee fouten zou maken deze week, nou, dat ging in de eerste spreek natuurlijk al mis.
0: Nee, helemaal niet. Ik heb zelfs teksten veranderd.
1: Mocht ik jou tatoeëren?
0: Ja, maar dat, jullie gaan mij niet tatoeëren.
2: Ik dacht natuurlijk al, dat gaat hem niet worden. Want jij gaat natuurlijk drinken en jij hebt volgens mij al je tattoos weg laten halen. Dus ja. Je was,
0: Het ergste is nog dat jullie zeggen, ja, dan laser je deze toch ook gewoon?
2: Kijk, het ding is natuurlijk, we kunnen dat wel allemaal wegstrepen. Maar ja, dan is het een beetje de geloofwaardigheid weg. Dus ik dacht, misschien kunnen we het, hè? Kunnen jullie je schuld naar de luisteraar afkopen?
1: Oké.
2: Okay. Ik heb hier kleine paprikaatjes.
1: Nee, als iemand
2: hele
1: zegt
2: kleine paprikaatjes.
1: Als iemand zegt kleine paprikaatjes, dan kan dat niet goed zijn.
2: Ik geef er één aan jou, Noordin.
1: Nee, dit is Madame Jeannette. Dit is Madame Jeannette-peper. Nee,
0: de laatste keer dat ik Madame
1: Jeannette... Oh my god!
0: Nee.
1: Dit is een verse Madame Jeannette-peper.
2: Heel vers.
1: Een van de allerheetste pepers ter wereld.
0: En, hij ruikt naar niks.
3: Want je moet nu niet meer in je ogen wrijven. Want dan wordt
0: wat?
1: Hij zegt dat je nu al niet meer in je ogen moet wrijven. Oh, maar gaan we dit nu doen of zo meteen?
2: Ik zou zeggen, neem even een klein hapje.
0: Nee, mijn hart
2: gaan we even
0: klopt.
2: Muziek draaien en dan kijken we daarna.
0: Kan je hartstilstand krijgen van dit, want mijn hart klopt.
1: 3, 2...
2: Gewoon een klein hapje.
0: Oké.
1: Nee, dat is veel te klein.
0: Nee, jij gaat niet voor mij bepalen wat ik neem, ja?
1: Dat is veel te klein.
0: Ik ben helemaal klaar met jou. Jij gaat niet voor mij bepalen.
1: Echt, dat is echt.
0: Jij moet echt je mond dicht houden. Eet die peper. Je wilt toch Indonesiër zijn? Eet die peper dan nu, hè?
1: Dit is echt een veel te klein hapje.
2: Oké, ik zou zeggen, neem het hapje.
0: Oké.
1: Kijk wat voor mini hapje.
0: Eet het dan! Waarom zeg je dat ik het moet eten? Die eet niet eens. Oké, bismillah.
2: In het begin denk je waarschijnlijk, oh, is lekker.
1: Wef neemt een hapje van die peper.
2: Noor, jij ook alsjeblieft.
1: Ja, maar ik ga zo meteen. Maar ik vind dit gewoon dit vind ik niet tellen, dit. Kom op. Nee, kom op, grotere hap.
0: Nee.
2: De fillers vliegen in de fik.
1: Nee, grotere hap, Wef.
0: Nee, ga ik niet doen. Ik heb het in mijn mond, maar het is niet fijn. Ik word een beetje misselijk ervan.
2: Oh.
1: Oké, nou, ik doe zo meteen wel. Ja.

0: En waarom ben ik zo aan het lachen? Omdat Wef heeft een stukje peper genomen. Maar dat is een muizenkeutelhapje. Dit telt niet. Wij hebben alle twee een opdracht verloren bij Truth or Dare. En dat betekent dat je een betere hap moet nemen, Wef.
1: Jij
0: dames eerst.
1: Dames nee,
0: eerst.
1: Dan doe ik het niet. Ik ben er helemaal klaar mee dat je je eigen regels verzint. Ik doe het gewoon niet meer. Ik
0: weet ga je
1: het
0: wat?
1: Niet meer laten.
0: Jij mag nee. mij een hap geven, nee. geef ik jou een hap.
1: Nee, heb ik gezegd. Jij neemt gewoon nu de helft. Klaar. Ik ga me niet meer laten commanderen
0: door jou. Jij bent het jurylid van Truth or Dare. Zij heeft als eerste net een hapje genomen. Vind je dat een goede hap?
2: Even dat eerder. Jij eigenlijk wel eerst nu even wat moet doen. Want, ja. Wef die heeft al iets gedaan. Jij hebt nog helemaal niks gedaan.
0: Ja, dan ga ik ook een mini hapje nemen.
1: Ja, doe
2: Neem maar eens even een goede hap.
1: Zo een kleine baby,
0: maar
1: jongen.
0: Maar zweer het op je kinderen dat jij de kwart
2: met dacht dat jullie allemaal zo goed tegen het eten konden.
1: Nee, ik kan niet eens me herinneren wanneer ik heet. Doe normaal. Nee.
2: Dat was de halve.
1: Nee, dat is...
2: Noorden heeft een halve... Ja, halve Madame Jeanette in zijn mond gedaan.
1: Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god.
2: Spuug hem uit op je bord wat naast je staat, mocht het echt niet gaan.
1: Oh, nee, je gaat hem niet doorslikken, toch? Dat ga je niet doorslikken, toch?
2: Dan zit je eigenlijk het komende weekend wel...
1: Het gaat niet goed, het gaat niet goed, hoor.
2: Kijk mee via funnix.nl of de NPO Luister-app.
1: Het gaat niet goed. Je hoeft het niet door te slikken, hè?
2: Hij
1: wordt helemaal lijkbleek, jongen.
2: Hij is ook stil.
1: Erg.
2: Echt leuk, een stille radio DJ. Wef, neem jij hem ook gelijk?
1: Oké.
2: Okay. Daar gaan we. Wef neemt nu ook een goede hap van haar Madame Jeanette.
1: Nee, dat kan er niet, jongen.
2: Oh, Noorden heeft nu gespeeld. Het is een hele leuke radio. Even voor je beeld. Noorden die heeft net een Madame Jeanette genomen. Die gaat soort half over zijn gier hier. Wef heeft een cola blik opengegooid. Oh, die zit helemaal aan het uitspugen nu. Jongens, er is niks aan de hand. We hoeven geen politie te bellen. Dit is gewoon Noorden en Wef hebben net een heerlijke Madame Jeanette genomen. Noorden, kan je eens vertellen hoe het met je gaat? Want je kijkt een beetje uit je ogen.
1: Mijn bek is door mijn bek. Oh my god.
0: Mijn mond maakt heel veel water aan.
1: Ik spreek zo op mijn mond.
2: Je hebt alleen maar... Je hebt nog niet eens hap genomen.
1: Nee, dat kan niet. Dat zit in mijn
0: mond.
1: Er
0: komt alleen maar water uit mijn mond. En ik sta gewoon in de brand. Het gaat niet goed.
2: Adem even door je neus. Neem een slokje water. Oké. Draai even weg van de kamer. Ik denk dat het goed moment
0: is voor... Ik heb cola nodig, jongens.
2: Tijd voor nu.
3: Ik ga naar het park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was...

0: Ja, nu alleen even met Wef, want het gaat gewoon oprecht echt niet goed met Nordin. Hij is echt bijna tot aan flauwvallen toe van de peper, dus hij heeft even een break totdat hij daar weer kan gaan zitten. Maar eerlijk gezegd, ik weet niet of hij nog de show kan afmaken. Maar goed, even wat totaal anders. Afgelopen week waren we elke dag bezig met het kraken van een code omdat we een bepaalde koffer hadden gekregen. Het is eindelijk gelukt. De koffer is open en daar zat dus een boodschap in.
1: Ik ga jouw code invoeren.
2: Ja.
1: 9, 6, 8, 3.
0: Ja, dat was dus de code. Was echt insane Phonix omgedraaid. Maar er zat ook een boodschap in.
1: In deze koffer zie je twee tickets liggen. De Phonix Festipas. Deze pas geeft jou met een plus 1 namelijk toegang tot alle festivals waar Phonix dit jaar ook is. En dat zijn er een hoop. Ga nu snel naar de website phonix.nl/festival. En daar vind je alle info om deze Festipas te pakken.
0: Het is echt bizar dat ik nu weet om welke festivals het allemaal gaat. Jij kan deze festivals winnen. Het zijn namelijk de festivals Vunzige Deuntjes, Parels van de Stad, Latin Village, Palmundo en nog veel meer. Nou, wil jij kans maken op deze pas? Check Phonix.nl.

0: Nieuwe Vissa-fabriek. Er komen twee hele gezellige gasten langs. En dat was jaren geleden toen ze voor het eerst waren. Hits verder, ze zijn er nog steeds. Ze hebben wat nieuws gedropt. Wie het is, dat hoor je zo meteen.
1: How do you guys have

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
4: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petsjetjanin. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
5: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
6: PME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Hermanos. Ja, dat

0: Wijkpark Oude Westen en De Doelen. Voor jong en oud en gratis toegankelijk. Vier de vrijheid tijdens Kitty Kotti Rotterdam vanaf 12 uur.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.

0: Goedenavond, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is meer duidelijk over de explosie van vannacht in Amsterdam, vertelt mijn collega Steef.
1: Misdaadverslaggevers van het Parool die melden intussen wel iets interessants. Onder de sportschool zit een kelder en volgens mensen uit de buurt was een groep jongens en jonge mannen in die kelderbox onder de sportschool bezig explosieven te maken. En die onder meer wordt gebruikt voor plofkraken. Nou, dat meldt het Parool. De politie wil dat niet aan ons bevestigen. En waarvoor die personen zijn aangehouden, dat willen ze dus ook tot nu toe niet met ons delen.
0: En rond middernacht ging het helemaal mis in Amsterdam. Toen was er een explosie. 7 mensen raakten zwaar gewond en 400 mensen moesten ergens anders slapen. Ook vannacht kunnen ze nog niet naar huis. De politie heeft de hele dag onder het puin gezocht naar andere slachtoffers, maar er is nog niemand gevonden. Problemen op het spoor in de Randstad. Nog de hele avond rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Komt door een brand in een stroomhuisje in Woerden. Daardoor zijn er ook 3 treinen met 1300 reizigers gestrand. Er komen strengere regels voor online gokken, want er zijn te veel gokverslaafden, zegt de staatssecretaris.
2: Het gaat gewoon niet goed. We zien dat de online gokmarkt echt geëxplodeerd is. En we hebben daar dus in de handhaving heel veel te doen.
0: Dus komt er een reclameverbod voor online goksites. En ook moet je als gokker aan kunnen tonen dat je een eventueel verlies kan betalen. 2 potjes dit WK voetbal hebben we al afgevinkt. En dan is een simpele rekensom dat er nog 102 te gaan zijn. Commentator Anne de Jong die neemt ons mee in dag 2 van het WK voetbal.
3: Als je van openingsceremonies houdt, dan is vandaag de

0: In Canada komt, hoe kan het ook anders, Michael Bublé optreden. En in Los Angeles zijn Katy Perry en Future een paar van de artiesten die op het lijstje staan. Volgens de laatste berichten komt Donald Trump overigens niet bij die openingsceremonie. Oh ja, er wordt natuurlijk ook gewoon nog gevoetbald. Amerika speelt tegen Paraguay en Canada tegen Bosnië-Herzegovina. Bosnië, voor het eerst deelnemer aan de WK, kan wel eens zo'n knuffelteam worden van veel mensen. Ze zijn uiterst sympathiek en uiterst enthousiast. En ook nog eens uiterst lang. Gemiddeld 1,87 in lengte. Het langste team van alle 48 landen die meedoen aan de WK voetbal.
1: Het weer dan nog, af en toe nog zon, maar ook kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig en vanaf zondag wordt het zonniger en warmer.

0: Visafabriek.
1: Een tune die eigenlijk niet uit zou komen door een ruzie, maar toch vandaag is uitgekomen. Je hoort het zo van de twee artiesten hoe het zit.

0: Gezelligheid, gezelligheid. Het zijn twee boys die jaren geleden bij mij in de studio zijn gekomen. En die jaren geleden, jaren later, gewoon nog hit na hit na hit na hit scoren. Give it up voor niemand minder dan Gio 9 en Ketner.
1: Woo!
2: Yes.
0: En wie hebben we meegenomen, boys?
2: Oh, we zijn met the one and only Dessa.
3: Yes, yes, yes, yes, yes.
2: Big talent, je weet toch.
1: Ik denk, je gaat nog hele intro. Ja, we kijken naar jou, je gaat nog hele intro. Big talent.
2: Nee, ik wou hem zelf laten praten, toch?
3: Mijn naam is Dessa, ben van Almere, 19 jaar oud. Ik ben vandaag meegekomen met Gino en Ketner.
0: Gezellig, ja, man, boys. Gezelligheid in de building. Ik ben wel een beetje boos op jullie.
2: Oei.
0: Want jullie zomaar laten jullie dus weten dat die pokoe niet uitkomt. Wie moet ik van jullie twee gaan baren om dit?
2: Hey, L-manager, hij zit hier, man.
0: Wat is er aan de hand met deze tune?
4: Bro, kijk. Ik weet niet of jullie... weet jullie nog vorig jaar, we hebben Jam Z gedaan.
0: Ja, voor de luisteraars die niet weten, Jam Z.
4: Jam Z is een schrijverskamp waar dat de jams van de nieuwe generatie allemaal op één schrijverskamp komen en met z'n allen een album gaan maken. Dat hebben we vorig jaar gedaan en daar namen Gino en ik ook deel aan. Maar dit jaar moeten er allemaal nieuwe artiesten komen, want er is een nieuwe generatie. Mm. Dat is het concept. En ik zei tegen Gino, kom, we gaan daar chillen. Ga geen tune maken. En hij kon zich niet inhouden. Dus,
0: jullie zouden daar gewoon gaan chillen. Hij ging toch een tune maken met die artiest en dat vond jij niet eerlijk of zo?
4: Nee, ik vond het prima, maar ik zei dan, kom dit niet op het album, want...
2: Hij laat ook gewoon lijken, want als je video's ziet, zie je hem ook gewoon in de studio met mij tijdens het maken van die tune aan het dansen, aan het viben.
0: Maar je was zo principieel.
4: Nee, ik heb nooit gezegd dat ik die tune niet hard vond. Sterker nog, ik vind die tune super hard. Alleen... De regels zijn de regels. En hij wil ze al gaan overschrijden.
3: L-manager.
4: Je kan L-manager zeggen, maar die tune is nu uit.
0: Ja, die tune is uit. Veel featurings erop. Wie is nou degene dat je zegt, van daar ben ik echt hyped op dat hij of zij erop staat?
2: Boah, ik kan niet kiezen, man. We hebben sowieso Dessa. Die boys, zeg maar, en Kijanae natuurlijk. Iedereen is super hard erop gekomen. Dus ik ben echt heel blij. Pas.
0: Dessa, hoe was het voor jou om met hun in de studio te gaan? En hoe is dat tot stand gekomen dat jij op deze tune zit?
3: Echt heel spontaan, man. Ik kwam net aan die nacht. Ik kwam in de nacht aan, ongeveer 3 uur 's nachts of zo. Eerst had ik een first set op een andere tune. Toen had Gio me meteen gehad. Hij zegt, hey Dessa, ik heb iets. Je moet erop komen. Kom. Nu, hij brengt me raar door een soort bosstukje in die sauna. In die sauna studio. Alleen maar vliegen. Hij zegt van, hoor het. Ik hoor die intro van het liedje. Ik denk, hey, wat gaat dit? Nu, ik hoor die drop. Ik ben van, ja man. Het anthem. Ik moet erop komen.
0: Super hard. We gaan hem zo meteen ook draaien. Even wat anders daarover. Jij vertelde net, dat was dan off-air, dat je bent het broertje van Doughboy.
3: Klopt.
0: Wat leer je van hem?
3: Alles eigenlijk wel. Ik ben 24-7 al met hem. Shows, studio's, zijn we elke dag samen. Dus zonder dat ik het door heb, neem ik die dingen wel van hem mee.
0: Heeft hij jou dan ook meegenomen in deze wereld? Of?
3: Dat weet ik niet. Het was niet van... Hij wist ook niet tot hoeverre ik serieus was met het muziek maken. Dus toen hij zelf zag van, ik doe het en ik doe zelf dingetje en ik kom daar, ik doe optredens. Toen was hij van, ja oké.
0: Hij is serieus. Een werker.
3: Yes.
0: Lauw man. Ik ben heel benieuwd wat de toekomst gaat brengen. En dat was ik ook voor jullie natuurlijk een paar jaar geleden, boys.
2: Ja, klopt.
0: Jullie zijn het aan het waarmaken. En ik heb het al gezegd vaker, ik ben super trots op jullie. Ik zou zeggen, kondig die tune aan, want dit is wel echt een dingetje, deze tune. Ik ben blij dat jullie er zijn en ik ben blij dat de tune uit is.
4: Jij
2: mag het doen.
4: Nee.
3: Ik vind ook, jij moet het doen.
0: Zelfs nu maken ze een beat van de tune gaan aankondigen.
2: Oké, dames en heren. Dit is Mona Lisa met Gino 9, Dessa, Dim, Highguest en Kijanae. En natuurlijk het collectief Jamzy. Geniet ervan.

0: in de building. En we gaan een spelletje met jullie spelen, namelijk Truth or Dare.
1: Oh, daar gaan we weer.
2: Ja, zijn jullie er klaar voor?
1: Ik weet het niet.
2: Dan gaan we lekker met jou beginnen, aangezien jij er niet klaar voor bent. Hoeveel euro heb je verdiend aan van mij zijn?
1: Oh! Bro,
2: hele bedragen anders opdracht. Hele bedragen.
1: Ik ga je iets moois vertellen.
3: Ik kan zeggen of hij liegt of niet.
0: Ik
3: kan
0: het bevestigen. Top Gionijn, top.
1: Ik ben vorig jaar naar hier gekomen en toen hebben jullie exact hetzelfde.
2: Ja, we willen nu weten. Toen heb je niet het antwoord gegeven.
0: Want ik twijfelde daar nog over, omdat ik het toen wilde weten. Maar waarschijnlijk heb je toen geen antwoord gegeven, want anders moest je die opdracht niet doen.
1: Ja, ik denk dat iedereen dat gewoon kan berekenen, toch?
2: Nee, maar jij weet het.
1: Een miljoen streams is. Okay,
3: nee, maar we gaan je rekenmachine naar boven.
1: We gaan even rekenen.
0: Je hebt ook optredens.
2: Heb je geen Buma account op die... Je hebt een Buma account op die telefoon, toch? Kan je die Buma openzetten en die account in?
0: Ik wel binnen 10 seconden antwoord.
2: Ja, sorry.
1: Dus 4 maal...
2: Nee, wat ligt hij?
1: Dat is 204 gedeeld door 100 maal 16... Ik heb 32.000 euro verdiend.
0: Nee, dat geloof ik niet.
2: Oh, hier.
0: Ligt hard.
2: Ja, hier. Het is klaar.

0: Kalle, dit keer wil jij vanavond een afspraak maken bij een massagesalon. Alleen weet je nog niet zeker wat de beste tijd is. Je moet een minuut lang volhouden om met haar te overleggen wat de beste tijd gaat zijn.
1: Oké.
0: Okay. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er zeker klaar voor.
0: Wordt nu gebeld. En gewoon echt doorgaan, hè? Wat ze aanbieden en zo. Misschien dat je met je partner bent. Maar dat het een man is.
2: En doe het met hem.
3: Jij zet hem zo.
0: Nee, hij is wat.
2: Met de accent.
1: Een hele goeie dag, joh. Goeiedag, ik heb een vraagje. Ik heb een massage nodig. Kan dat bij jullie?
4: Wat is je naam?
1: Mijn naam? Waarom? Ik vraag gewoon voor massage. Je hebt mijn naam gelijk.
4: Oké, maar weet je hoe laat dan?
1: Wat is de beste tijd voor massage?
4: We hebben traditional Thai massage.
1: De beste tijd. Ik was in Thailand, in Rawai, en daar zeggen ze tegen mij dat rond 8 uur de beste massages worden gegeven. Is dat waar?
4: Sorry, ik begrijp je niet zo. Wil je afspraak? Wil je komen voor de massage?
1: You speak English?
4: Ja.
1: Oké, listen, I was in Thailand, and they told me at 8 o'clock the best massage. Is that true?
4: Mm-hmm.
1: Okay, can I please get 8 o'clock?
4: Yes, okay.
1: Okay, thank you. You can do on the name of Lee Seven?
4: Sorry?
1: Lee Seven. My
4: I don't
1: name.
4: Understand. Oh, your name, Lee Seven.
1: Yes, 8 o'clock, thank you.
4: Okay,
1: I come.
4: 8 o'clock, yes, okay.
1: Okay, sawadee kap.
4: Sawadee kap.
1: Kap kon kap.
0: Wauw, goed gedaan.
5: Ja, heeft hij goed gedaan, Gino 9.
2: Ai, oké. Okay. Maar het probleem is, kijk...
5: Nee, je
0: hij ligt
2: dat is het probleem. Hij gaat hetzelfde doen, maar ik ga gewoon de waarheid zeggen.

0: hij een vraag niet beantwoorden, dan moet hij een opdracht doen.
1: Diepe zucht.
0: Ja, Gino Nijn, waar ben je het voor wat ben je het meeste bang?
1: Ik ben bang voor niets, man. Bring it on!
0: Oké, dan gaan we gewoon naar de eerste vraag. We weten natuurlijk dat je nieuwe tune, Mona Lisa, dat daar een sampletje in zit van...

0: Ik weet
1: waarom
0: begin
1: jij te lachen, Ken Nuff?
2: Nee,
1: jij staat ook op die tune, dus waarom lach je dan?
2: Ik sta niet op die tune.
1: Nee?
2: Nee,
1: zo, ik zit helemaal ernaast. Excuses.
2: Anders zou ik wel willen dat die uitkomt.
1: Excuses. Nee, grapje. Gino 9.
3: Yes.
1: Het is natuurlijk een gesampled.
3: Ja.
1: Hoeveel heb jij betaald voor de sample?
3: Ja, kijk, ik zou het heel graag vertellen aan jullie, maar dit zijn business takkies en zo, ja, snap je? I cannot disclose it, snap je? Nee, ik ga het jullie eerlijk vertellen. Kijk, normaal moeten mensen betalen voor die sample en zo, maar kijk, mijn Mattie Eko.

0: Hij geniet.
1: Ja, dit ga je niet leuk vinden, man.
2: Hey.
0: Zeg maar, Wef.
1: Waarom moet ik altijd kutnieuws brengen? We gaan ouderwets in jouw telefoon kijken. Want ja, op je telefoon gaan we juice vinden.
2: Waar in mijn telefoon?
0: Snap of DM, zeg het maar. Jij mag kiezen, Kendra. Waar gaan we eens telefoon kijken?
3: Ik zou naar WhatsApp gaan.
0: Ja?
3: En een random woordje.
1: Welk woord?
3: Oh, dat weet ik niet. Dat moet je zelf zeggen.
1: Jij kent hem het best.
0: Kom maar met die telefoon, Gionijn. Okay. Ja, hij moet op dit moment zijn telefoon inleveren. Sportief dat hij is, doet hij het ook gewoon gelijk.
2: Ik ga het wel.
1: Je bent wel heel lang aan het doen met die telefoon.
0: Ja, aan Wef.
1: Ja, kom maar. Welk woord zou ik intoetsen? Ik zie wel allemaal nummers en zo. Waarom sluit
0: help even mee, welk woord?
1: Zou ik misschien grapje? Zo van, het was een grapje.
2: Nee, ik haat mijn telefoon afgeven, want ik haat
0: dat. Wat gaat er misschien door je heen?
1: Iets met spijt?
0: Het spijt me?
1: Nee, iets van spijt. Ik heb het gevoel dat met spijt...
0: Ik bedoelde het niet.
1: Ik ga lachen. Nee, dit ga ik echt niet
0: oplossen. Jawel. Geef aan mij, ik lees het voor. Ik lees het wel voor.
1: Nee, dit wil je niet lezen.
0: Jawel, ik lees
1: jouw
0: het voor.
1: Jouw moeder was boos op jou. Huh? Jouw moeder... Die was boos op jou.
2: Dat zegt me nu echt niks. Mijn mama houdt van mij, dus... I don't know.
3: Is het van die ene keer... Of jouw dochter?
2: Als het echt fire is... Als het
1: ja,
2: echt fire is...
1: Dan durf ik het niet. Die tweede.
3: Waar
1: we moeten wel nu eentje gaan lezen. Ja, nee!
0: Ken hem?
2: Ja, oké, ik zie niet wat het is.
0: Kom dan maar door, vertel.
1: Ja, nu moeten we het gaan
0: Genio!
2: Oké.
0: Waarom is de keuken niet proper? Dit is de 1 miljardste keer! Niemand respecteert dit huis! Niks is veranderd! Jullie zullen later veel spijt hebben! De rest ga ik niet lezen!
2: Gio,
0: waarom laat jij een bord met vies eten achter, bro? Je moet die bord opruimen, bro.
1: Dit is zo...
2: Kan ik gewoon echt gewoon diep zuchten gewoon en gewoon zeggen, oké, we gaan over naar het volgende. Oh, yo.

0: June 9, Cat Nuffet is nog steeds in de building bij ons.
1: Hallo. Ah, nee, ik ben boos op jullie.
2: Waarom?
1: Boos op jullie.
2: Omdat we in je telefoon keken en dan zag dat je moeder helemaal op jou ging trippen.
1: Ja, we zijn geen matties meer momenteel.
2: Of jij moet gewoon je bord opruimen.
1: Exact.
0: Exact.
1: Ik heb het gezegd, ik kan ook gewoon loose gaan. Ik kan ook gewoon terug naar
3: Mama Shomba. I got your back, we love you, Mama Shomba.
0: Ja. En het is echt een goede jongen.
1: Mama, I love you. Ze was gisteren jarig ook. Wens haar een gelukkige verjaardag.
4: Happy birthday to you.
1: Happy birthday to you. Mama, I love you.
0: Dit is die, die goed maken wanneer je
2: moet boven. Ja, snap je. Wanneer je die kip niet uit de vriezer.
1: Het is goed, het is goed.
0: Hey boys, WK is begonnen. Wat denken jullie?
1: Portugal, obrigado. Cristiano Ronaldo, de GOAT. Beste speler aller tijden. En hij gaat het WK pakken. Je hoort mij. Ja, wow, toch. Soon. Hij hoort mij.
3: Is het jouw echte landverrader dat jij niet voor je eigen broer kiest?
0: Wie is zijn broer dan?
3: Lukaku.
0: Is Lukaku jouw broer, Jim?
1: Kijk, veel mensen weten het dus niet. Maar ik ben heel nauw verwant aan Romelu Lukaku. Mensen vragen me altijd van, yo, is dat je brada, dat. Ik zie het de hele tijd in de comments, dus nu weten jullie het en vraag het me ook niet meer. Dank
2: maar
1: je
2: ben je nou echt zijn broer of niet?
1: Nee, ik maak fout toe.
3: Ik lijk echt op hem. Dessa, van wie ben jij?
5: Ik ben van Frankrijk en Nederland, hoor.
1: Frankrijk?
0: Hoe werkt dat, Frankrijk en Nederland? Doe zo Frankrijk.
5: Gewoon sinds basisschool, man. Gewoon Mbappé-fan.
2: Mbappé.
5: Zeker.
2: Dat is het enige wat ik weet.
0: Je moet kiezen.
5: Frankrijk.
0: Wat?
3: Boven Nederland?
5: 100%.
2: Oh.
3: Bro, Marokko gaat hem pakken, geen stress.
2: Ze hebben hem nooit gepakt.

0: Water.nl.
1: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via GloryKickboxing.com.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check VanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe...

0: of Urban.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
4: Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram, @tasteofdolly.
5: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petal Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
6: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
7: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
8: Kan het ook sneller?
7: Ondernemers pakken meteen door.
8: Ik voel dat doorpakken niet.
7: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
9: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
10: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
11: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Oh, heerlijk hier, hè?
16: Ja, eindelijk even niks.
17: Dit is echt nice.
18: Hola, le pongo dos cervezas.
19: Hola, señor. Sí, 2 bier.
17: Voor mij?
15: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
19: Por favor.
17: Proost. Proost.
20: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Mariet Krol met het NOS-journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steef Bouwman.
1: Er gaan wel veel verhalen rond. Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder. En dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
0: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
2: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
0: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Imani. Je bent ingetuned bij Imani Invite. Zometeen Drake en Future door je speakers. Maar je hoort nu eerst Party Girl.

0: engraçado.
1: Jump Mandory Speakers and Summer Jump of Soul Weekend.
2: Phonics. Imani Invites.
1: Ja, you heard it. Your girl is weer helemaal back. Je bent ingetuned bij Imani Invites. En ik ben hier natuurlijk even om jou helemaal klaar te stomen voor het weekend. Ik heb weer allemaal gezellige gasten uitgenodigd. Die hier samen met mij vanavond gewoon jouw weekend, jouw vrijdagavond even komen activeren. En als we dan toch over feestjes hebben. Heb je al aangemeld om de grootste prijs van Phonics ever te winnen? Als je nu denkt van, nou, Imani, waar heb je het over? Ik leef onder een steen. Ik heb het helemaal gemist. Je kan een Phonics Festipas winnen. En dan kan je gewoon helemaal gratis plus één naar dus elk festival waar Phonics deze zomer is. Helemaal gratis. Je ticket wordt vergoed. Je krijgt budget voor eten, drinken, reiskosten. Noem maar op. Dus je weet het, deze zomer willen we outside zijn. En Phonics gaat je gewoon regelen. Dus als je denkt, ja man, Imani, ik moet die hebben. Ga dan even snel naar phonics.nl/festival. Want daar kan je je gewoon helemaal opgeven. En zometeen gaan we alvast eventjes die moves die je op die festies allemaal moet gooien natuurlijk. Gaan we alvast even oefenen. Want ik heb een keiharde DJ voor je uitgenodigd. Wie dat is, dat hoor je zometeen. Maar eerst de dikste van deze.

0: vibes.
1: Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik denk dat we bij deze vrijdagavond wel even wat extra energie kunnen gebruiken. Bij vrijdag hoort natuurlijk Vissa, er hoort natuurlijk muziek bij. Dus vandaar dacht ik, weet je, laat me eens gewoon weer even een gezellige DJ voor je uitnodigen. Die zometeen je oren gaat blessen. Give it up voor DJ Tina Burner. Yes. Welkom, welkom.
2: Dankjewel.
1: Eens even kijken hoor, staat jouw microfoon aan? Ja. Yes. Hey Tina. Superleuk dat je er bent.
2: Thank you.
1: Je bent nog helemaal niet zo heel lang bezig met draaien, heb ik begrepen. Je hebt altijd in een hele andere sector gewerkt.
2: Klopt.
1: Van waar komt deze switch?
2: Ja, van waar komt die switch? Ik heb jarenlang dus altijd in de corporate omgeving gewerkt. Vanaf jongs af aan altijd ook gewoon keuzes gemaakt vanuit meer survival in plaats van wat vind ik gewoon echt leuk. En op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee. Mijn coach of teamlead op werk die zag dat ook. Van Tina, je bent helemaal niet gelukkig hier. En toen begon ik echt naar mezelf te kijken. En van de dingen te doen wat ik gewoon leuk vind. Qua meer de creatieve dingen. En DJ was een van die dingen. En dat is gewoon blijven hangen. Want dat was gewoon een van die dingen. Like, it makes just sense. Like, dit is het en dit past voor mij. Dus vanaf toen DJ's heb gekocht. Thuis geoefend. Lekker in mijn eigen bubbel, niemand wist ervan. Ik wilde ook aan niemand iets laten horen. En toen in november 2024 dacht ik, ja, fuck it. Laat ik het nu gewoon maar laten zien. En vanaf toen ging het kwijt, eigenlijk.
1: I love that. Yeah. Gewoon echt voor jezelf gekozen en echt gewoon gekeken van, oké, wat vind ik leuk?
2: Ja. Yeah.
1: En dus ook maar weer echt het bewijs dat je nooit te oud of dat je nooit te laat is om gewoon even jezelf op nummer 1 te zetten. Gewoon
2: zeker.
1: Te doen wat je leuk
2: zeker.
1: Vindt. I love that.
2: Yeah.
1: En hoe heb je dan een beetje ontdekt wat je sound was?
2: Ja, ik ben nog steeds aan het ontdekken. En ik denk dat het ook wel een proces is met blijven ontdekken, want je groeit en verandert ook als persoon. Maar hetgeen van wat me echt gelukkig maakt, wat me gewoon echt blij maakt, is alles binnen de Afro- en Caribbean scene, de Afro-diasporic. Maar het gaat echt alle kanten op. Ik kan echt van jazz, R&B naar een bouillon. Van echt van heel laag, rustige muziek naar echt drukke energie mixen maken. Dus ik ben nog steeds zoekende, maar ik wil ook niet kiezen. Ik wil mezelf niet gaan klein houden van, oké, je moet binnen één bepaalde genre draaien of je moet dit en dit doen. Ik wil niet in een box leven. Daarom heb ik ook die keuze gemaakt om de corporate job even aan de kant te zetten en voor mezelf te kiezen. En er zijn geen regels. Dus ik ga lekker draaien wat mijn moed zegt, wat mijn energie zegt. En daarmee kies ik mijn sound eigenlijk.
1: I love that. Je laat jezelf niet in een box plaatsen.
2: Nee,
1: gewoon alles wat een vibe is. Heel nice. En zo meteen ga je natuurlijk ook een setje hier draaien.
2: Ja.
1: Wat kunnen we daar dan een beetje van verwachten?
2: Ja, dat wordt meer. Ik ga het gewoon rustig voor jullie maken. Jullie gaan het weekend in ieder geval rustig beginnen. Lekker warm en soulful, groovy in de afro-elementen. Veel percussie, allemaal piano, afro. Tunes waarbij mensen het nog misschien niet eens kennen, maar denken van, hey, laat me deze even shazammen. Dit klinkt best wel lekker. Dat soort vibe wil ik gaan brengen.
1: Nou, dat klinkt top. Dat klinkt precies wat ik nodig heb op deze vrijdagavond. Dus je hoort het zo meteen Tina Burner in de mix, maar je hoort hier eerst een Phonics Fresh door je speakers van D-Double.
0: New music. New music. New old Phonics.
3: D-Double featuring Boof. Andersom. Your city, your sound.
0: Phonics.
4: Hi, my name is, weet dat je weet pik. De rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer

0: D-Double. En boef door je speakers. Je bent ingetuned bij
1: Funix. We up in the club. Imani and Vites.
0: Ja, ik weet niet wat met jou zit, maar het feestje is hier al helemaal in volle gang. Ik ben hier met Tina Burner in de building. Ze gaat je oren blessen met een heerlijke set om je weekend officieel af te trappen. Dus ik zou zeggen, make some noise voor Tina Burner en enjoy!

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam-Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn lang verwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Exclusief te zien op Kijk. De nieuwe thuisbasis van Glory in Nederland. Ga naar kijk.nl.
2: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koning in vloeren.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.

0: altijd goed.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
1: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
0: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
2: Wat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was, dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
0: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekker hoor. Lekker bezig. Rofa in de huis.
1: Funny. Ibani invites.
2: Ja, Rofa in de house. Represent. Cabo represent. Broederliefde hoorde je zojuist door je speakers. En als we het over Cabo represent, broederliefde hebben. Gisteren is het WK begonnen. En nou moet ik zelf zeggen dat ik eigenlijk helemaal niks met voetbal heb. Maar één ding waar ik natuurlijk wel iets mee heb, dat is natuurlijk feestjes. En heb ik nou even geluk dat Cabo maandag speelt? Want als Cabo's één ding kunnen, dan is het wel feesten. We zijn voor het eerst ooit geplaatst voor het WK, dus ik ben natuurlijk super trots. En ja, dat alleen al is natuurlijk extra reden voor een feestje. Ik moet wel zeggen dat ik nog geen planning heb maandag. Dus als iemand weet waar het allerleukste feestje is maandag om Cabo Spanje te kijken in Rotterdam, laat het me dan even weten in de NPO Luister-app. Waar is maandag het leukste feestje om Cabo Spanje te kijken? Daar ben ik even benieuwd naar. Wie gaat komen met de gouden tip? Dan trakteer ik een punch of een grok aan jou. En geloof me, al ben je zelf geen Cabo, je gaat echt op een Cabo-function willen zijn maandag. Want ik denk echt, tenminste, ik weet zeker dat wij sowieso het gezelligste volk zijn dat meedoet aan het WK. En zometeen spreek ik iemand waarvan ik zeker weet dat hij sowieso aanwezig gaat zijn op de function maandag. Maar ik dacht, weet je, laten we eerst alvast...

0: Fight.
1: Ja, we hadden het natuurlijk net al helemaal over voetbal, voetballiefhebbers. Nou, ik ben alleen een voetballiefhebber als er een feestje is. Daarom ben ik blij dat Cabo maandag speelt. Maar de volgende gast die bij mij is aangeschoven, die is zo'n grote voetbalfan dat hij niet alleen even een voetbaltune heeft gedropt. Hij heeft gewoon even een heel album gedropt, genaamd B-Elftal. En eerder kwam al deze single uit.

0: Merci.
1: Give it up for Brunson.
2: Yeah. Welkom. You'll be here.
1: Ja, super gezellig. Hé, hey, dit is helemaal perfecte timing. Precies wanneer het WK is begonnen, komt je album uit.
2: Mm-hmm.
1: Had je daar zo bewust van tevoren over nagedacht?
2: Ja, daar is heel goed over nagedacht. Ik heb het ideetje van een album loopt nu denk ik 1,5 jaar ongeveer.
1: Mm-hmm.
2: En we hadden wel echt al de datum uitgekozen van 12 juni, dan moet het uitkomen.
1: En het werkt.
2: En het werkt. Het
1: album B-Elftal. Waar komt die naam vandaan? Wat is precies een B-Elftal? Want I'm just a girl. Ik weet niks.
2: Ja, het B-Elftal is zeg maar het... Je hebt het A-Elftal. Dat is gewoon altijd de A-selectie. Dat is gewoon de main selectie, zeg maar. En het B-Elftal is dan altijd de tweede. En ja, Bruns en B, dat zit er natuurlijk altijd in. Dus ik dacht B-Elftal. Daarom ook maar 11 nummers.
1: Oh.
2: Het elftal. Ja, over alles is nagedacht.
1: Jij hebt echt helemaal erover nagedacht.
2: Zeker.
1: Maar dat is sowieso iets wat jij altijd doet over je content. Alles gewoon is altijd tot de nopjes uitgewerkt.
2: Mm-hmm.
1: En ja, één ding wat natuurlijk ook heel erg opviel is deze legendary sample.

0: tegen mijn visie.
1: Nou, ik weet nog, vroeger als ik dit deuntje hoorde in de woonkamer, dan wist ik dat ik niet tegen mijn vader hoefde te praten, zeg maar. Maar dit is zo'n iconic geluidje, zeg maar. Ja. Hoe verzin je het om dit te samplen?
2: Ja, kijk, nou, het is wat jij zegt inderdaad. Vroeger wist ik gewoon als dit geluidje kwam, ging ik voor de televisie zitten met mijn vader en mijn broertje.
1: Mm-hmm.
2: Ja, het is van Studio Sport.
1: Ja.
2: En gewoon de plek waar iedereen in de avond sport en vooral voetbal natuurlijk keek. En ja, ik had het idee al heel erg lang om het te gebruiken, omdat natuurlijk met Brunson en voetbal was heel erg bij elkaar. En toen dacht ik van, nou, dan gaan we gewoon kiezen om dit een keer te gebruiken. En shout-out naar Belly, die het uiteindelijk precies heeft laten werken zoals ik hoopte. En Louis Pedro, die ook hele goede toevoeging heeft op de tune. Dus ja, ik ben gewoon heel erg blij dat het eindelijk naar iets is gekomen wat ik heel graag wilde. En dat is deze tune.
1: Ja, I love it. Want zeg maar, ja, als je dat deuntje van Studio Sport zo hoort, dan zou ik nooit verwachten van, oh, dit zou zeg maar werken in een tune. Maar
2: nee, zeker niet.
1: Hoe ik het hier hoor, denk ik echt, ja man. Want ook echt vanaf het moment dat ik het zeg maar voorbij zag komen op je Instagram, zat ook gewoon heel de tijd dat deuntje in mijn hoofd.
2: Ja, ja, ja. Nou ja, daarom, ik ben ook blij dat het inderdaad nu echt naar een tune is gekomen. Want ik had ook niet verwacht dat het zou lukken. Ik heb ook met meerdere producers geprobeerd er iets van te maken, maar dat werkte gewoon niet heel goed elke keer. Het is natuurlijk best gewoon een gek. Het is gewoon een gek deuntje.
1: Yeah, yeah.
2: Maar het roept heel veel nostalgie en zo op. Dus dat, ja, ik ben gewoon blij dat dat ook zo is ontvangen.
1: Ja, I love it. Ik denk, weet je, misschien moeten we hem gewoon gaan draaien. Zo meteen gaan
2: we
1: verder kletsen. Maar weet je, aan jou de eer. Kom hem lekker aan.
2: Dit is Brunson met Louis Pedro, NOS.

gingen we naar het park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was,

0: Ik vraag me echt af of zeg maar Denzel Dumfries ooit zeg maar had verwacht toen hij begon met voetballen dat er zoveel mensen zouden zijn die hem zouden referencen in hun tune.
1: Ja, ja, ik ben ook wel heel erg benieuwd. Ik denk niet dat hij dat had verwacht inderdaad.
0: Nee, maar ja, shout-out naar Denzel Dumfries.
1: Shout-out naar Denzel Dumfries. Echt een shout-out naar hem.
0: Hey, zondag is de eerste wedstrijd van Oranje. Jij bent helemaal een voetbalfanaat, dat kan ik wel zo
1: zeker,
0: zeggen, toch?
1: Zeker.
0: Kijk, jij zegt zelf, je zit in het B-elftal, maar vandaag gaan we er even gewoon voor zorgen dat je in het A-elftal komt.
1: Is goed.
0: Want we gaan even een subtiel kennisquizje doen over onze mannen van Oranje.
1: Alright.
0: En het zijn in totaal 5 vragen, open vragen, maar volgens mij zit het met jouw kennis wel goed, toch?
1: Ja, ik weet wel het een en ander over voetbal. Dat zou je wel kunnen zeggen.
0: Oké, ik ben heel erg benieuwd hoe je dit gaat doen. Ben je ready?
1: Let's get it.
0: Oké, nou eerste vraag. Welke speler van het Nederlands elftal is een van de snelste verdedigers ter wereld?
1: Dat is Mickey van de Ven.
0: Dat is correct. 1 punt voor Brunson. Welk speler was topscorer van Nederland op het WK 2022?
1: Ik denk dat Cody Gakpo is.
0: Dat is correct.
1: Let's go.
0: Welke spelers hebben naast hun voetbalcarrière ook een carrière in de muziek?
1: Dat zijn Memphis Depay en Noah Lang.
0: Yep. Je gaat lekker. Welke broers spelen samen in het Nederlands elftal?
1: Dat zijn Quinten Timber en Jurriën Timber.
0: Ja, ik moet er wel even nog een keer doen.
1: Ja.
0: Dan hebben we nog de allerlaatste vraag. Welke voetballer is de aanvoerder? Ja, deze weet je.
1: Ja, dat is natuurlijk onze grote vriend Virgil van Dijk.
0: Lekker bezig!
1: Yes!
0: Alle 5 goed! Met 2 vingers in je neus.
1: Ja, ik moest ook wel zeggen, ik vind het altijd toch wel spannend. Want dan zeg ik dat ik heel veel weet. Maar dan moet ik ook wel echt mezelf staande houden natuurlijk.
0: You did that, you ate. Hey, als je Virgil van Dijk ooit spreekt, wil je dan aan hem vragen welke haargel hij gebruikt?
1: Ja, dat zou ik gaan doen inderdaad.
0: Daar ben ik zo benieuwd naar. Zijn haar zit altijd zo sleek. En dan denk ik echt,
1: het is echt insane inderdaad.
0: Ik loop 1 keer naar buiten en ik heb full sprieten overal elke kant op staan. Maar Virgil is altijd sleek gewoon.
1: Ik heb hem ook nog nooit met gewoon zonder bun gezien, zeg maar.
0: Toch? Maar hij komt altijd correct. Gewoon
1: altijd correct.
0: Snatched gewoon. Ja. Hey, we deden natuurlijk deze quiz naar aanleiding van je album, B-elftal. Maar ik ben wel benieuwd. Het is nu natuurlijk uitgekomen. Wat is next voor jou? Gaan we dit album binnenkort misschien ook live ergens kunnen horen?
1: Ja, nou, zeker weten. Ik treed namelijk volgende week vrijdag, de 19e, op in Vlaardingen.
0: Oh.
1: Eigenlijk het album een beetje te vieren. Dus Groepboekfabriek Vlaardingen, 19 juni. Er zijn
0: hometown.
1: Nog een paar kaartjes, dus kom ze lekker halen.
0: Be there or be square.
1: Letterlijk.
0: En aankomende zondag is natuurlijk de eerste wedstrijd van Nederland. Als doorgevinterde voetbalfan wil ik eigenlijk wel jouw voorspelling weten. Hoe gaat Nederland het doen?
1: Ik denk dat Nederland op zich wel prima gaat doen. Japan is het lastig. Ik denk dat zaterdag of zondag ik denk toch dat het een 1-1 gaat worden.
0: Oké, je speelt hem op safe.
1: Ik speel hem op safe, want 1-1. Ik vind het wel spannend.
0: Ja, ik ook. Ik ga met je mee prayen. Hey, ik vind het sowieso super gezellig dat je er was.
1: Of course.
0: En ik dacht, laten we even een van je tunes nog draaien. En ik heb gehoord dat ik er zelf een shout-out op deze tune krijg.
1: Of course.
0: Oh my god.
1: Shout-out naar Imani.
0: Wauw, ja, nu wil ik hem al helemaal horen. Ik zou zeggen, the stage is yours, mop.
1: Nou, dit is Brunson met Loftus Cheek. Met Dentalon.
2: Brunson. Ça va bien?

0: Ja, waar was jij 27 jaar geleden?
1: Imani en Vibes.
0: Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik had altijd een bepaald beeld van feestjes en uitgaan vroeger door tv, toch? Je keek allemaal series of videoclips. En dan dacht je echt van, ja man, later als ik uitga, de club is niet ready voor mij. En ik moet zeggen, ik had dat vooral bij een van de meest iconic raves die ik ooit in mijn leven heb gezien. Ik heb ook nooit meer zelf een rave ervaren die zo lit was als deze rave.

Dave. Dat was dus deze week de anniversary van de meest iconic hardste race ever. 27 jaar geleden. Of nou ja, ja, 27 jaar geleden alweer. En dat was dus ja, de iconic Jellyfish Jam van SpongeBob die je net hoorde. En in die aflevering had SpongeBob dus een rave georganiseerd in zijn ananashuis, waar hij natuurlijk woonde. Met allemaal kwallen. Die gingen dan zo diehard dansen. Allemaal met allemaal disco kleurtjes. En ik zag dat en ik dacht echt, wauw, daar wil ik zijn. Ik denk dat daar mijn gevoel van FOMO is begonnen. Ik ben er nooit meer overheen gekomen. Ik vind het nog steeds heel erg jammer dat SpongeBob mij niet daarvoor had uitgenodigd. Maar ja, misschien moet ik dit gewoon zelf een keer gaan organiseren. Een SpongeBob rave in Rotterdam of in Amsterdam. Zou je komen?

is zeker. Je gaat in ieder geval genieten van heerlijke tunes. We vinden het turn up. Het is Friday. Ik ben helemaal international today. It's Friday today. En ik zou zeggen, schenk gewoon even een gezellig drankje voor jezelf in. Als je niet aan het rijden bent natuurlijk. Because we don't drink and drive.

0: Maak je klaar voor een van de grootste Glory-avonden ooit. Deze zaterdag vindt Glory Collision 9 plaats in Rotterdam-Ahoy. De nieuwe King of Kickboxing, Morik Roma, verdedigt zijn wereldtitel tegen de Serviër Milos Petschetjanen. Ook vechten 8 van de beste lichtzwaargewichten ter wereld op één avond voor de lichtzwaargewicht wereldtitel in een spectaculaire Grand Prix. Daarnaast maakt zwaargewichtster Antonio Placibat zijn langverwachte rentree tegen Anis Bouzid. Mis deze spectaculaire avond vol epische gevechten niet. Bestel nu je tickets via GloryKickboxing.com.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
5: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu...

0: Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe!
1: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag.
2: Woehoe!
1: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarige

0: Urban.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog drie kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
0: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
2: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
0: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze zomer naar alle festivals waar Phonics ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Phonics Festipass. Meer info, check phonics.nl/festival.
4: Freddy Morera.

0: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningen in Vloeren.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
5: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beter.
6: Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram, @tasteofdolly.
7: 10 tenders, alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan 8 euro.
7: Hè? 8? Oké. Okay.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
10: Pas je eindelijk het perfecte...

0: urban.com.
1: I love urban.
2: Hey, wil jij na de zomer ook naar het mbo? En heb jij je nog niet aangemeld? Bij Zadkine kun je nog steeds kiezen uit veel opleidingen.

0: voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
1: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
2: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
3: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden. Meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa, om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
1: Ik vind dit is een gestructureerd proces, wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
0: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

Dolly's WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram @tasteofdolly. Droom jij er

0: Monster.nl/phonics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.

0: Urban.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city.

0: het allesnetwerk. Ziggo.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe!
1: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag.
2: Woehoe!
1: En in 1 klik geregeld. Dus
2: woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze zomer naar alle festivals waar Funnix ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Funnix Festipass. Meer info, check funnix.nl/festival.
2: Robin Roxette.

0: Auto Ranking. Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
5: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
6: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
9: 10 tenders alsjeblieft.
10: Ja, dat is dan 8 euro.
9: Hè? 8? Oké.

WK Fanzone in Rotterdam. Kom 14 en 15 juni naar Dolly's Fanzone op het Schouwburgplein en beleef de wedstrijden van Curaçao en Kaapverdië live op grootscherm. Voetbal, muziek, DJ's, foodstands, Dolly's grog cocktails en een internationale festivalsfeer met Kaapverdische en Caribische smaken. Bestel je tickets via Instagram @tasteofdolly.

0: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van het naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze zomer naar alle festivals waar Phonics ook is? Meld je aan en fix je FOMO met de Phonics Festipass. Meer info, check phonics.nl/

rapper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Wil jij deze zomer?

klappen zomaar in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bra, weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens. Ben zo vaak weg, ze is die stilte al gewend. Maar ze gaat het pas begrijpen.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde.